Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden.

Zing met mij een lied, een melodie. Kom, zing met mij een lied, vol harmonie. Ja, zing met mij.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden.
2: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
3: Dit is L1.
4: Het is maandag.

0: Ikske, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen. Wie is het met ik met je?
1: Net wakker.
0: Ik huur het, joh. Ja. Och, och, och. En een schoen vies achter de rug, hè?
1: Ja, heel mooi vies.
0: Ja, ja. Ik huur het nog. Kent ze het allemaal een beetje herinneren wat ze mee heeft gemaakt de afgelopen
1: dagen?
0: Neem ons eens even mee. Ben je goed verwend?
1: Ik ben heel goed verwend, ja.
0: Jongen, stink er ook in de tuin?
1: Dat weet
0: je
1: niet of we nog in de tuin
0: staan.
1: De feestzaal,
0: wel. Ja, dat zie ik. Kim was op televisie. Ja. Wat een feest is dat geweest, hè? Nou, joh, dat is...
1: Ja.
0: Ja, dat liep zo sprekend op, hè? Dat zie ik al.
1: Ja?
0: Hé, maar wie vult het noemen, Monique? Ja, maar we hebben natuurlijk weer van dat ze een fijne leeftijd hebben bereikt. 50 jaar, Sarah, ja. Steeds al bij de postkoets, zeg maar. En ja. Ik heb ze goed feest gehad. Wie vult een beetje?
1: Ja. Ja, hetzelfde
0: als gisteren. Dat is altijd hetzelfde. Ja. Ja. Hey, maar nu nog even wakker weer. Maak ze er vandaag een schoenen dag voor, want ik neem aan dat ze toch niet hoeft te werken.
1: Nee, ik heb vrije vandaag.
0: Ja, en de bellen die bengels zich ook nog wakker, hè?
1: Ja, dat maakt niks uit.
0: Ik ben best in de komende oer wel bereikbaar om ze enigszins als notaris op te treden.
1: Ja.
0: Want stel dat er weer een fout geeft, ja, dan moeten we er toch even kieken. Dat steekt het allemaal weer rechtstrekken, hè?
1: Het jumpt goed.
0: Maak er een fijne dag van, hè?
1: Dat zal ik zeker doen.
0: We zullen nooit meer zo vroeg bellen, alleen als ze 50 wordt. Hoi, Monique's kind.
1: Hoi, ja.

0: Bamski. Het is vandaag wel de 13e. Loren vandaag van dit geen ongeluksdag weer. Maar hele fijne, positieve dag. Dat we kunnen zeggen van yes, we hebben er allemaal weer zin in. Veel wel tenminste. Goedemorgen, meneer Bottenmeijers.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik moest even bellen. Even met de marketeers. Ja. Wat hebben ze toch allemaal op die shirtjes, jongens? Sakamoto Days? Wat is een handje? Wat is
1: een Japans shirt, ja.
0: Was in Japan geweest even de weekend?
1: Nee, dat niet.
0: Trendy.
1: He?
0: Hebben ze bij de Chinezen gekregen of zo?
1: Japans?
0: Ja, joh. We hebben
1: Japanese sushi gekregen.
0: Lekker, hè, sushi. Zo'n bekje. Kijk, ze liet je nog van de sukiyaki.
1: Dat daarom zeggen.
0: Ja, daarom, hè. Hij was nog druk bezig met het inscannen van allerlei QR-codes die we stonden op de kalender van vandaag.
1: Oh.
0: Nee, 13e, hè? Nee?
1: Ik ben helemaal verkeerd bezig.
0: Wat best het nog een doen, jong? Dit is op een verkeerde dag. Ja, ik heb het in de gaten. Was wel zorgen dat het de 13e is, hè? Niet dat ze de... Nee, dat moest ze niet hebben. Nee, oké. Okay. Lekker dag, geef het een beetje jong. Moet je even komen ondersteunen?
1: Nee, dat gaat allemaal lukken. Maar ik moet wel even die QR-code.
0: Ja, maar zelf werken, ik weet het. Het is mij diek voor de kop storen.
1: Ja, absoluut.
0: Maar goed, de week is weer begonnen. En veel mensen zijn misschien geweest naar Bospop. Misschien ben je er gewoon geweest. Ik heb zoals collega's van L1 gezien, hoor. Even gezweet en misschien even een foto gemaakt. Dat was natuurlijk fantastisch.
1: We hebben niks op de app gezien. Geen foto van Stefan of Rian?
0: Ik heb wel foto's gekregen, natuurlijk. Maar het was meer van Pascal van Bussen. Dat basis is een klein beetje. Ik heb hier een foto gekregen van, kijk. Daar staat onze Rubens-tetel.
1: Lucas-tetel.
0: Dus ja, dat hebben we wel gezien, joh, zeker. Maar ze mist ons. En ik kreeg ook wel een foto van hoe het Vlaggo. Kijk eens.
2: Vlaggo?
0: Floten voor Vlaggo. Ja.
1: Is dat Marcel?
0: Ja. Richard en Marcel Rano, ja, die zien door.
1: Die zitten in Vlaggo, hè?
0: Ja. Vorig jaar zijn ze ook op vakantie geweest. En die zitten natuurlijk wel te loesteren. En vorig jaar ook met de lederhozen aan en zo. Dus dat kunnen we allemaal goed.
1: Bij je kletsen, hè?
0: Ja, daar ben ik
1: door. Ja, dat kent zich.
0: Ja, ik ken dat wel een beetje.
1: Nog steeds goed, hoor.
0: Ja, is goed, hè. Nou, is gelukkig ook met de kalender.
1: We gaan, hè, natuurlijk.
0: Oh, zeker.
1: Een paar maandjes. De kalender. De 13e. Wat hierop staat, is toch wel bijzonder.
0: Bijzoer.
1: Kijk.
0: Begin van de zomervakantie.
1: Ja.
0: Vakantie, schrijft dat zo?
1: Vakantie.
0: Vakantie.
1: Ja, ik heb het ook op andere manieren geleerd.
0: Ja, maar niks.
1: Maar ja, er staat hier vakantie. Met een F. Maar goed, er zit toch ook een QR-code bij?
0: Ja.
1: Wel weer gelukt, hè?
0: Ik ben benieuwd wat het is.
1: Kind, ze kind. Oh, ja.
0: Dit is Ben van Delle, hè?
1: Ja.

0: Wie kent het nog, hè?
1: Ja, dit is, ik ken wel die andere. Deze ken ik wel. Die vind ik veel leuker.
2: Priesterpap met pruntjes. Tra la la la la.
3: Hey, priesterpap
2: met pruntjes. Tra la la la la la.
1: Als ze vandaag vakantie hebben, zijn de eerste dagen begonnen. Doe jij ze weer liggen aftellen, want oog de soe voor mij, mensen.
3: Ja, wat mij opvalt aan de kalender is zomervakantie is met een F geschreven.
1: Ja, ja, dat hadden we al, ja.
3: Maar dit van Ben Verdellen is weer met een V, vakantie.
1: Ja, dit is Venlo's, hè. Ja, van Venlo hebben ze alles met een V, hè. Dus zeg gewoon een Venlo.
3: Het gaat overal door elkaar.
1: Het gaat allemaal doorheen, maar dat maakt allemaal niet zo goed. Fransje Broekhuizen dan, ja, heeft hij ook de vakantie?
3: Nou, kijk eens even.
1: Ach, de Tour.
3: Ja, de Tour.
1: Zeker.
3: Ik heb gisteren een beetje gekeken, maar best spannend. Op deze frisse groene maandag, zegt hij, eerste rustdag van de Tour, houden we het groen zonder rondvliegende bidons, zegt hij. Ja, daar zat ik gisteren aan het kieken, waren heel warm.
1: Wat was er los?
3: We waren bergop aan het fietsen en die mannen die kregen alleen maar bidons, bidons, bidons. En die gooien ze dan zo, bam, in het publiek iedere keer.
1: Oh.
3: Ja, want die moeten ze natuurlijk ook weer lozen.
1: Ja.
3: Je ziet die bidons ook overal achterin, voorin, weet ik waar stoppen, zodat ze genoeg te drinken bij zich
1: hebben. Ja,
3: dus ik kan me wel voorstellen dat Frans dat schrijft. Een schone toerdag dus, zegt hij. Gezien het weer denk ik ook aan Bob Scholten met Breng eens een zonnetje onder de mensen.
1: Lekker man, zeker. Ach, dan hadden we nu een gedachte. Die platen die nog wel een keer van bieten laten komen. Maar ze zussen wel. Onze loestress, de slimste loestress hier van alle lijn.
3: Trouwens, ik vergeet even voor alle radioluisteraars te zeggen dat het plaatje van Frans Broekhuizen toch wel erg mooi is. Zeer artistiek gemaakt, vind ik. Allemaal fietsers zien we daarop. Wielrenfietsers.
1: Lekker.
3: En daar zit er eentje met een groene trui bij. De achtergrond is ook groen.
1: Ja, die groene trui. Heel belangrijk natuurlijk. Want als ze die aan hebben, ze zitten binnen biedt geel. Parkee. En dan gaat het goed. Dan duist het goed allemaal in de Tour. Nou, ik ben voor de rest zelf niet zo goed volgen. Ik zie af en toe wel eens gaan flaren voorbij komen. Maar dat heeft dat met te maken dat ik kijk naar de omgeving. Vind ik altijd prachtig om te zien, hoor. Zeker als ze met die helikopters boven de peloton hangen en zo. Ja. Wow, wow, wow. Maar gisteren van de pool waren gewonnen, hè?
3: Zeker. Ja, dat was een mooie wedstrijd.
1: Maar zeg, 6 seconden door kwamen de peloton al. Ja, dat was allemaal prachtig. We zien allemaal los.
3: Ja, het is een nieuwe schoonmaakploeg. Is
1: binnengekomen.
3: Iedereen is op vakantie.
1: Iedereen op vakantie.
3: Iedereen moet geleerd worden.
1: Ja, ik heb me voorstellen. Ja, ik zie het. Maar goed, voor de rest, zo meteen even kijken wat de appjes allemaal binnenkomen. Hier is een pleitje natuurlijk erbij gezet. En daar is natuurlijk ook een felicitatie voor Monique de Marketenster. Dat zal ze zo vinden. L1.

0: toch alweer allemaal door de loog. Jongens. Zeker op deze morgenmorgen. Michel Rutte de shoot me naar de foto. Ze moest kieken, boven de Ruiver.
1: Oh, mooie luchtballon.
0: Ja, maar dat is geen eindelijk belopen. Dat is gewoon stoer om elkaar, zoals dat.
1: Het liep weg in een weerballon.
0: Ja, dat liep ons ook in een weerballon. Maar ze hebben wel veel reclame op en zo. Dat ze die maken met reclame. Ik weet niet wat dat voor ding is, hè.
1: Zul je het een spionageballon?
0: Zal de Russen zien.
1: Oh.
0: Zo bekend, ik weet het niet. Maar voor de rest is er alweer flink aan het zagen. Is zit er ook een zagen gestuurd. Nou, we komen zo meteen bij Michel wel even terug. Dankjewel, joh. Eerst komen we naar Dennis Thomas. Dennis, goedemorgen, kerel.
2: Hoi, vrienden van de Ochtendshow.
0: Hallo, Dennis.
2: Ik ga hier bijdragen met Charles en Eddie met Would I Lie To You.
0: Would I Lie To You, domme jongen.
2: Fijne uitzending weer.
0: Ja, ja.
2: En tot morgen.
0: Tot morgen. We moeten één ding vergeten. Een lekkere, lange radiowacht. Even de gal erbij zitten. Oké, kom maar, Dennis.
2: Radiowacht.
0: Ja, dat wou we hebben, jongen. Applausje, kerel. Goed gedaan. En Charles en Eddie steeds er onger brengen zijn zonnetje onder de mensen. Met Would I Lie To You hier bij L1 in de L1 Ochtendshow. Goed, je klimmen zo wakkerzinnig.
1: Ja, deze altijd vroeg.
0: Dat is niet te geloven, hè?
1: Ja, maar Mark van Dijk was nog veel vroeger.
0: Echt, hoor?
1: Ja, die waren er al 16:45.
0: Nee, toch?
1: Ja, en die zegt, goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze frisse maandag ga ik voor Danny Christian naar Rosamunde.
0: Rosamunde? Och, wie kent dat nog, hè? Rosamunde, zet maar mee.
1: Ja, die is al flink aan het oefenen voor de Vierdaagse, natuurlijk.
0: Zal het toch niet met Noordwerken lopen zien, hoor?
1: Het zou best kunnen. Ruudje uit klimmen dan, inderdaad. Ja. Vandaag, op frisse maandag, gon ik nog eens voor New Order met Blue Monday.
0: Blue Monday in de beat. Ja, dat gaan we doen. Zeker, man.
1: Ja, en dan inderdaad Michel Rutte. Er staan weer een paar zagen op mij te wachten, zegt hij.
0: Dat zie ik, joh.
1: Ja, inderdaad, een behoorlijke zaagmachine.
0: Dat is niet zoemigheid, hè. Dan moesten we gestudeerd hebben voor die dingen, hè.
1: Absoluut. Ja, hij heeft nog geen voorgloeier gemerkt.
0: Nee, dat kunt nog wel. Een frisse plaat, moet er nog even verzinnen, hè.
1: Petra Stroom wel, lag 2 weken geleden nog in het ziekenhuis, maar is er nou weer iedere dag bij. Ja. BZN met La France.
0: Oh, BZN met La France. Dat moest je nooit zien, hè. Zo'n Oma Paris was ook op bosbanden uitgebroken, hè.
1: Ja, bij
0: langs de route. Ja, de route Soleil, de Belse sterkte van de mensen allemaal door in de buurt. Skik, waar we hier hebben. Hallo.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze mooie maandagmorgen.
0: Marco Vonk.
3: Ja, mooie maandagmorgen.
0: Zing eens even,
3: wat zou een mooi nummer zijn? Oh ja. Angel, with those angel eyes, come and take this earth boy down to paradise. Ja, Angel. Opgenomen op 5 juni 1961 voor de film Follow That Dream. Oh. Gezongen door de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley.
0: Oh, help.
3: Radioa,
0: dankjewel voor onze bijdrage deze keer weer. Marco Vonk, mensen, was dat.
1: Ja, ja.
0: Marco, dat is onze Limburgse Elvis. En elke keer een klein mapje kregen we van hem. Zoals we er nu ook weer hebben gekregen. Angel van Elvis Presley. Wie is het trouwens met Angel Eye en
1: Schumann.
0: Ja. Ik geur dat zo weinig.
1: Ze zijn wel bezig. Volgens mij zijn ze laatst naar de States gegaan.
0: Echt wel?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Dus het graf van Elvis gaan we zoeken.
0: Echt wel in Graceland, ja. Graceland. Dat is wel fantastisch. Jammer, die gaan er een keer naartoe. Tenminste, dat was wel een beetje in de planning. Michel Bakker dan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden en natuurlijk de gezelligste community van de zomerse monden.
0: Ja.
4: Hier, de Barragaander. Met de volgloeien. Ik zal vandaag te denken aan de Nolan Sisters met Sexy Music. Daarom hebben we ook volgloeien in de frisse start monden. Goed, de Barragaander gaat ook vandaag weer op links door. Ik wens iedereen een hele mooie maandag en we spreken ons morgen bij Dordrecht Tuesday. Dit was de Barragaande voor L1 Radio. Radioa,
0: dankjewel Michel Bakker voor je bijdrage. Nolan Sisters, ik dacht eigenlijk, ik heb nu heel erg in de mood van dancing.
1: Ik al dat jij dat
0: Ja, goed, even, maakt niet goed. En deze ochtend komen we voor een lekkere frisse plaat, want het weer een blootje heet. Een beetje frisheid kennen we wel gebroken. Maar zie wel die zomerse platen die er op dit moment goed doen. Wat dan, hè?

0: kunnen zeggen van yes, we hebben het hem gewonnen. Ongelooflijk jongens, we hebben het allemaal meegemaakt. En natuurlijk heel veel verhalen te vinden ook op onze nieuwssite ellennieuws.nl. De shutters van Sint-Hubertus en Ubachsberg, die hebben het wel klaar gekregen natuurlijk. Ongelooflijk, hè. Daar gaan we voor jou natuurlijk naartoe. En meen ik, kennen ze eigenlijk de tent allemaal weer gaan aanbreken. En kunnen zeggen van, we hebben toch wel een schoen overles gehad. Zeker met die temperaturen erbij. Dan mogen ze best wel zich, ja, wel gelukkig mee priezen. Dat het allemaal zo doden is gegooid natuurlijk, hè. Ja, ja, ja.
1: Niks gehoord er even, hoor.
0: Niks. Geen onvertogen woordje gevallen, hoor, mensen. Nou, goed, waar de Michel de Bar gaat eraan. Nou, gaan misschien wel wat meer hebben. De Joker van Postert, die is ook alweer gelopen. We zitten al een week nodig dat hij de metseltaat heeft laten opeten door al die mensen. Kom eens even kijken, wie dit mis met Jokertje. Jokertje, goedemorgen.
2: Goedemorgen, man, en goedemorgen voor Guus. Met de Joker van Postel.
0: Ah, Jokertje.
2: Ik ga nog om 6 uur beginnen met rijden. Ik ga naar Veldhoven vandaag.
0: Veldhoven, ja.
2: Ik ga nog binnen Nieuwbouwwijk het pallet lossen met zijn kooi af.
0: Oh, okay, ja.
2: Dat is ook gelijk de eerste werkdag nog van over het aftellen en de laatste week nog de vakantie.
0: Ja, jong, heerlijk.
2: Dus nog een paar dagen en dan heb ik ook vakantie.
0: Heerlijk, heerlijk.
2: Het zit er goed in, niet
0: ja.
2: Voor de vurgeluur vandaag, dan ga ik van Pijtje van de Trashman. De Surfingbird. Voor mij heet dat niks, hoor. Ja, voor de rest, nog alleen nog maar te zeggen, we alleen maar werk. Werk ze voor de chauffeurs, van de slintjes en radio.
0: Radio en aftellen op 1, 2, 3, 4. Hoppakee, Bino is het zover. Aftellen naar de vakantie, doen nog veel natuurlijk. En veel zien er al vertrokken en veel hebben ook al vakantie. Maar sommigen zijn al terug gekomen al. Ze hebben natuurlijk al Steven van Inge. Die is al lekker op vakantie geweest naar Oostenrijk met Kerbenke. Dus heerlijk.
1: En Fossi ook, toch?
0: Fossi ook alweer.
1: Ja.
0: Nou, laten we eens kijken wie Hansje Dekkers is, Maarten.
1: Ja, Hansje Dekkers natuurlijk, oet wel.
0: Ja.
1: Goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik een frisse start van de dag maken met Marcel de Groot.
0: Oh.
1: En mag ik naar je kijken?
0: Ja, dat ken ik, dat moet ze.
1: Ja. Nou, dat kan ook op televisie.
0: Ja, ja, ja,
1: goedemorgen. Zeker. Marieke de Marketenser.
0: Ach.
1: We hebben er al aan de telefoon gehad.
0: Ja, maar we waren te vergeten natuurlijk. De platen vroegen.
1: Ja, zo is het. Zij dacht aan Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama.
0: Sweet Home Alabama. Goed, dan is het dan Liesje. Geen probleem deze nacht. Dan pakken we nog even Alex Feiten erbij.
1: Ja, Alex Feiten. Goedemorgen. Maarten, Pascal, frisse mondag. Jean-Michel Jarre met Oxygen.
0: Oh.
1: Heb je ook wel nodig, hè? Lucht een beetje.
0: Nou, dat is best wel nuttig, joh. Dat biedt je om zo'n dag te beginnen. En man, Oxygen, hè. Heerlijk, kom maar zeker erbij zitten op deze toch wel bijzondere plaat van hem. En dan moet het toch ook het manke, de Roland, eigenlijk ook gebeuren.
1: Ja,
0: Roland, feliciteer met een fijne jongen, huppakee.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja.
1: En hij gaat dan wel weer voor Andreas Caballier.
0: Met zie?
1: Ja.
0: Voor zie, hè? Dat is geluid gevallen, hè?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, zeker als de zonnedag mee heeft gemaakt. En het, ik denk ook dat hij die pop opgeblazen heeft. Zou het niet? Het heeft best wel een zwore om. Dan kan nog... Denk ze niet?
1: Ik denk het niet.
0: Het is wel een grote pop. Als het
1: ja, daarom.
0: Kijk eens even.
1: Dat is er net voor elkaar.
0: Dus kijk, een van die blokken zit er misschien opgeblazen. Dat zou zo maar kennen. Ik ben het ook allemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Ronald, toen vier is geweest natuurlijk. En geniet er vandaag van. Zeker met zo'n dag dat er nog heerlijke temperaturen zien. Dan gaan we naar Remco Levels. Remco, goedemorgen. En welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo,
3: hier
0: Remco,
3: de taxichauffeur.
0: Welkom, jongen.
3: Goedemorgen. Frisse maandag.
0: Ja,
3: dan wou ik nog eens keer gaan voor de Dolly Dodgers.
0: Oh,
3: met de nummer radio.
0: De radio, hè.
3: Ik wens u nog een fijne uitzending daar in de studio. En ik zou zeggen, tot morgen.
0: Hoi, de Dodgers, we kennen ze nog. Anita, Sil, Patty, Ria. Ben vergeet ik nu? Doe maar ze weten, was er fan van.

0: Family, Sandy, next to me. Hier bij Pascal en Maarten. We hebben al Elise Cubbystone, Charles en Eddie with a Light to You. New Order, Blue Monday. Rosa Moeder van Danny Christian. Elvis met Angel, Bezen en La France. En hebben ook nog Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken? En dan kunnen we van alles bij. Leonard Skinner met Sweet Home Alabama. En Oxygen van Jean-Michel Jarre. Nou, dan gaan we eens kijken op de mieren. Want ik zie dat René Thomas ook weer van de partij is. René, goedemorgen. Welkom, René.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten. René Brunsum.
0: Hallo, Renéke.
1: Ja, vandaag hebben we echt naar kantoor. Eens kijken wie straks bij je mal komen, hè, met de A73.
0: Ja, dit gaat de jong.
1: Welke toeristische route toffe gorieën.
0: Schoen, door de ruimte.
1: Vandaag dan ga ik toch om met voor die plaat van New Order.
0: Ja, geef ze mee.
1: Blue Monday.
0: Blue Monday.
1: Ik zou het zeggen, allemaal een schone dag. En radiewa.
0: Radiewa, ja, de komende dagen zijn er behoorlijk wat afsluitingen van allerlei wegen. Ik moest ze ook al omrieën vanmorgen. Mocht de toeristische route door Zwamen gepakt.
2: Oh, ja?
0: Ja, is goed om te zien, Zwamen by night. Maar het is best wel duister als morgens.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus, het is eerst van, dus nog hartstikke leeg, hè. Nee, maar goed. Ik kom er wel weer bij zitten een stripje van New Order met Blue Monday in the Beat.
2: Dan gaan we verder kijken naar Fred, onze wegenbouwer.
0: Oh, onze wegenbouwer. Ja, hij
2: uiteraard
0: heeft ook
2: niet gefeliciteerd met haar 50ste verjaardag, zegt hij.
0: Ja.
2: Goedemorgen, hoofdvolgroeiers. Wat was het spannend zaterdag. En opeens kwam de num naar het zuiden, Ubaksberg.
0: Ja, fantastisch,
2: ja,
0: hè.
2: Ja, ja, geweldig, zegt hij. Maar nu naar de orde van de dag. Klassiekertje, Neil Diamond met It's a Beautiful Noise.
0: Oh, dat is lekker, een beautiful noise. Ho, ho, ho.
2: Die zag ik even niet aankomen.
0: Nee, gewoon niet.
2: Nee. En ik krijg van Ruudje, Ruudje Bouten is dat,
0: ja.
2: Een plaatje toegestuurd van die nieuwe LP van de Rolling Stones.
0: Hij heeft hem
2: eindelijk binnen.
0: Okay.
2: Foreign Affairs, of Foreign Tongues, sorry. En daar zien we inderdaad de Stones op. Hè. Ik vind op zich die hoes wel aardig gemaakt.
0: Ja, voor
2: want er zijn die drie leden door elkaar heen. He,
0: ja, ja,
2: als tekening.
0: Ja,
2: maar wat mij dan opvalt, het is een vinylplaat die helemaal in het ja, wat is het?
0: Fluoriserend groen.
2: Ik vind het geen kleur, hoor.
0: Gifgroen is het.
2: Groen, zeg maar even. Een beetje pastelachtige kleur.
0: Maar goed.
2: En als je naar die hoes kijkt ook, die is een beetje pastelroze. Het lijkt wel Doe Maar.
0: Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, ze hebben natuurlijk succes van. Hoe meer hebben ze nog gekeken, hè. Ja, hoe het allemaal zit. Maar gewoon als het een naaltje door de groefjes heen glijdt, kreeg ze toch wel de tonen van de Rolling Stones te huren. De echte ouderwetse rockers. Dat klinkt natuurlijk hartstikke vet. Dat hebben vrienden van meegemaakt. En daar zal er wel blij mee zien. Er mag niet eens aankomen, denk ik, daartoe.
2: Denk ik ook niet.
0: Alleen
2: met de vingers
0: erop. Nee,
2: en hij zegt, ik wil Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart toch ten aag dichten.
0: Ja, maar dat ken vandaag wel. Okay. Ik zal het wel even lezen. Bonnie Tyler. Kijk toen eens even naar het fotoke van Rob van der Hoven.
2: Misschien
0: is het
2: er
0: even zo meteen eens laten zien. Want ik wil hem even een uitzending horen. Want
2: ja,
0: de is mijn burgers geweest. Rob, goedemorgen. Hallo?
3: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Ja, hallo, man.
3: Ik heb zaterdag nog een valiescombinatie gehad van Venlo naar Scheveningen.
0: Ja.
3: En van Veenendaal naar Loo in Gelderland.
0: Mm-hmm.
3: Toen van Beuningen in Gelderland naar Boksmeer.
0: Naar Boksmeer, ja.
3: En vandaag vertrek ik meteen naar de voorgloeier richting Zeeland. Van de Vlodrop.
0: Ja.
3: Wat betreft weekend, ja, ik ben niet naar de Ezelmaat geweest. Ik vond ze toch ietsjes te warm.
0: Oh, ja.
3: En ik ben wel met Emma's gewoon goed eten, dat wordt dan wel fijn. En wat betreft trouwens, wat vult nog even gezegd, de schoolkindjes, ja, dat is nu voorbij, hè.
0: Ja,
3: van het meer voorlopig.
0: Ja,
3: dus, en de voorloer, dat is Mario en Johnny Blanco met De Schoenen Tiet. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
0: Ja, dat is wel zo. De schoolkindjes, zoals nu noemen niet op te horen. Maar je ziet wel in één keer een bord gyros toch voorbij komen hier
2: nou,
0: op televisie.
2: Nou,

0: Griekse schotel is.
1: Boah, dat is lekker. Lekker om in de gegeten. Oh, ja, je zin het, joh. Nou.
0: Gyros, tzatziki saus, uitjes. Ja, dat zit erop en eraan. Hè?
1: Ja, dan hoop ik dat ze net al wel de ramen op het gehad natuurlijk. Toen de koers kwam.
0: Nou,
1: dan kom je in de luxe goed, hè. Oh, het was lekker. Zit er gewoon door natuurlijk. Hè. Hartstikke mooi. Wil ik even het doel gewoon, want we hadden net over die soekindjes. Ja. Ik weet nog, toen ik op de Lieke Soel zat, en vroeger op school hadden we altijd parkieten in de klas. En dan hadden we zebravinkjes.
0: Ja. Zebravinkjes.
1: Ja, in de klas hadden we die. Grote koeien.
0: En dan mocht ze.
1: Nou ja, dat deden we op school zelf allemaal. Oh. Maar als het een vakantie was, dan mocht ze zo'n koeien mee naar huis nemen. Dan mocht ze die zelf verzorgen. En noem je altijd de zebravinkjes mee. Vond je dat prachtig allemaal. En de planten moesten we ook mee naar huis nemen.
0: Ja, dat klopt. En de goudvissen.
1: Had je goudvissen?
0: Ja, bij ons waren het goudvissen.
1: En bij ons waren kanarissen.
0: Goudvissen overleefden de zomer nooit.
1: Maar Maarten!
0: Nou, ik heb het net gedaan. Oh. Die andere keer.
1: Ja. Dierenbeul. Kent toch niet zo gaat?
0: Goudvissen.
1: Doorgespeeld of zo?
0: Nee. We kwamen gewoon boven drieven.
1: Verzorpen?
0: Ik weet het niet. Goudvissen verzorpen. Dat moesten toch die best doen?
1: Ja, dat werd het toch niet? Goed, dankjewel Rob voor de Griekse schotel. Van de Griekse schotel gaan we naar Koninklijke Harald. Harald, goedemorgen.
2: Morgen Bert, Pascal. Hey,
1: hallo, hallo dan.
2: Nou, dat was een schone vriendig.
1: Ja, vertel.
2: Bos Bob. Ik ben gewoon voor met deze temperaturen toch een nummerke van de Eagles. Hè. De Eagles, take it easy. Dan gaan we dat maar doen vandaag. Ja. En de rest van de week. Wens ik u allemaal een koddige maandag en radio.
1: Radio, zo moet ik even met die meekijken. Nou, vandaag zo'n 31 graden weer. Oh. De rest van de week dan morgen 32. En dan blijft het zo'n beetje rond die 30 hangen. Dus, ik kan zeggen, ik is de beste.
0: Ja, ik ben wel een gewend.
1: Ja, dat wel. Ik is beter gewoon een palm op gaan hangen met een grote hangmat. Net een beetje loes van de muziek van UB40. Is dat wel lekker. Dat is ding ze van Rastaman. Kings in Town. Nu gaan we nu even draaien bij Alain. En zo meteen gaan we naar Vulbin Minsuren. Want de zin dat ook druk is. Spiels in onze eigen winkel.

0: Kings and Town bij L1, is kwart voor zeven geworden. Was nog vroeg, jongens. Och, jongens, als de vakantie ups. Misschien dat ze nu wel even een ommetje eens maken, omdat het lekker fris is. De temperatuur zal vandaag weer gaan stijgen. Want die 31 graden, stel ik op de televisie al aangegeven met een goede sunke. Maar we gaan eens even kijken, want de man die vanochtend weer gaat storen op Maastricht-Aken Airport is natuurlijk onze vriend Helmut Weiser.
1: Ja.
0: De man die nooit vakantie heeft, zoals we altijd zeggen. Dadelijk een hele keer zijn twee weken weg te kennen.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Helmut, goedemorgen.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer.
0: Daar is hij weer.
2: Frisse maandag. Ja, nieuwe week, nieuwe kansen. Ja, welke plaats zouden wij kunnen horen? In dit geval ga ik voor Terry Jacks met Seasons in the Sun. Dat is mijn bijdrage van vandaag. Wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, hè. Tot straks weer bij de weerwaarneming. Je mocht natuurlijk ook door. Dus ik denk van, ik wil even laten weten wie bij ons op dit moment is. Of misschien zitten ze wel op de camp. Dat kan natuurlijk ook zomaar zien. Laten we even, hè? Dat we allemaal die mensen zien die met de wc-rol onder de arm naar de wc gewoon. Dat willen we ook even zien, hoor.
1: Ja, dat is niet meer zo. Dat
0: is dat helemaal zo?
1: Een fabeltje.
0: Is dat een fabeltje? Echt hoor? Kennen we gewoon krachten bij deze dan? Dat kennen ze
1: eigenlijk kracht had.
0: Echt hoor? Ja, doet dat ze dan niet meer dan, hè?
1: Nee.
0: Heb ze een luxe caravan dat ze gewoon, ja?
1: Ook dat.
0: Chemisch toiletje of?
1: Ja, dat het bijna iedere caravan heeft.
0: Echt hoor?
1: Iedere camper ook.
0: Oh.
1: Nou, dan kan ze gewoon ook naar de wc gaan op de camping. Toiletpapier, alles erbij.
0: Oh, dat is Robby. Ja, dat is goed.
1: Ja.
0: Nee, dat is het kontje afschuurt een beetje zo. Goed. De Poolse Frank zit in de klooster. Heb ze die al? Ja.
1: Dat heb ik al, zeker. Waarom niet? Die zegt ook weer, Dzień dobry, man, hè?
0: Ja, Dzień dobry.
1: Na twee weken Polska heb ik nog een weekje nodig om uit te rusten. Nou, ja. Dat kan ik me wel voorstellen.
0: Dat is zeker, joh.
1: Want Jos Rook, die is daar nu.
0: De eerste
1: op dit
0: moment,
1: joh. Ja. Mm-hmm. Mijn volguur voor vandaag is de groep Apparati.
0: Apparati?
1: Apparati met Zemnong Bonsch.
0: Zo.
1: Met... Mijn zijn.
0: Met mijn zijn met is mijn dat. Zijn. Bonsch.
1: Met mij, zou die het gewoon met mij zijn?
0: Geen idee.
1: Mijn zijn.
0: Ik spreek in Pools, dus dan moest er niet
1: op. Ik ook niet. Goed, we hebben hem erbij gezet. Stefan Penders, goeiemorgen. Pascal en Maarten, voor de volgende wilde ik graag herfsthanen ben met Dichtbis Alles.
0: Dichtbis Alles, maar die hebben...

0: Oh, maar ik ben ook wel zo'n amore. Ja, als je dat zo heel snel vertelt, dan liggen nog wel als een klein beetje Italiaans kent natuurlijk. Maar goed, er komen zoveel talen voorbij hier bij L1. Zeker ook het Pools, want je zocht net het Pools en Frank, daar hadden ze weer zo'n kans voor hol geschreven. Maar ik heb het even op truc, hè, Maarten.
1: Ja, hij zegt, het is inderdaad met mij zijn. Mijn vingers zijn al uitgerust en dus sneller dan mijn gedachten, zegt hij. Inderdaad, nou, goed rechtgezet hoor, Frank. Dank je wel daarvoor.
0: Ja, schoenen is dat op de huur natuurlijk. Hè. Dat sommige mensen ook met de gedachten en alles weer de vakantie zitten. En allerlei zaken aan het lichaam. Die beginnen dan wel alweer te wennen aan de vakantie. Ja. Dan een beetje uitrusten. Dat moest ook zeker doen. Een beetje relax, relax, alles gaan doen. Ik zit ook stiekem te kijken naar die ooievaars in Gennep.
1: Ja, want ik vroeg me ook al af, wie gaat
0: het? Ja, ik heb een foto ervan. Ik zal het zo meteen even gezien. Ja. Dat, ik heb gans gehoord.
1: Ze moeten toch grote vogels in de onder. Tussen zien.
0: Ach jongen, dat is net Pino die er bovenop zit. Ja, twee Pino's, twee grote Pino's. We gaan eens even kijken wie dit is. Bij Stefan van Ingen, de man die al vakantie heeft gehad. Ja. Stefan, goedemorgen man.
2: Goedemorgen, pa en ma.
0: Hallo man.
2: Op deze Feel Good Monday.
0: Ja, dat is het
2: wel. Weekendje weer voorbij.
0: Heerlijk.
2: Het zonnetje schijnt. Nou. Wel links op de bok. Wat willen we nog meer, hè? Ja, omdat het vrijdag niet is gelukt en het ook een feel-good pleitje is, waar ik toch vandaag weer aan het denken aan de Sintaal aan mijn barbecue. Want dat crematorium zal vandaag ook wel weer bij menigeen aangaan.
0: Ja.
2: Heerlijke vleeswaaien, pilsje erbij.
0: Heerlijk,
2: man. Jongens, wie god in Frankrijk, zwembadje nog erop. Hoppa. Nou heren, dan wens ik jullie een hele fijne dag vandaag toe. Tot morgen aan Radioa.
0: Radioa, ja, dat zwembadje. Moet ik toch nog een foto van maken van het zwembadje voor mij? Dat, heb je toch verteld?
1: Ja. Ken ze met die tenen in, toch?
0: Ja. Mijn lichaam kent erin, maar de benen die gewoon die blijven doen. Ja, goed. Die zal er een centimeter langs liggen. Dan kent ze nogal lachen. Stefan, had ze nog gehad?
2: Maar wat zeg ik nu? Feel good Monday.
0: Ja, blijkt
2: niet goed. Zit nog een beetje naar boven,
0: ja,
2: geloof ik. Uiteraard, want dat zien op deze frisse maandag.
0: Ja, dit is het ook. Frisse maandag. Zeer zeker. En frisse platen, die komen zeker bij je L1 binnen. Wat dacht ze van Truc de Venlo? Hier zien ze, zomaar.

0: Nou, je net first 7-0 hier bij Alain in de Ellen Ochtend Show. Pak een eentje van alles naar binnenkomen, chef. En Joet, Heetsem, André Simons. Horsen, die is er weer voor video's op binnenkomen. Laten we even snel wat tekstberichten pakken, Maarten.
1: Ja, ik heb Stefan Penders nog. Die komt van de herfsthanenband. De herfsthanenband en dichtbij is alles.
0: Dat hadden we al gehad, ze zeiden we al.
1: Oh ja, dat klopt inderdaad. Ja, Peter Meijer, die hadden we nog niet gehad. Die zegt, goedemorgen Maarten, pas wel frisse maandag. Ik ga mee met Mark, Danny, Christian en Rosa Moende.
0: Rosa Moende, hoppakee.
1: Ingrid Hurkens, een hele goede morgen. Omdat ik een BZN-fan ben, dan ga ik ook voor La France van BZN. De groetjes van Ingrid.
0: Je gaat er samen met Peter Storm mee, dat vind ik fantastisch. Ja, ja.
1: Dominique die gaat nog even mee met Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler, zitten we ook nog even een streepje erbij. En dan pakken we Roland ook nog even mee.
1: Ja, dat kan ook. Nou, die komt toch wel met iets lekkers.
0: Wat hen?
1: Anita Ward en Ring My Bell.
0: Ring My Bell van Anita Ward. Hè? Zo fantastisch. Nou, zometeen een veel audio-appjes. Maar eerst komen we even terug door de Euro 70 met de Hughes Corporation en Rock the Boat.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een ongeval met een bromfiets afgelopen nacht op de Huisdijk in Montfort is een jongeman ernstig gewond geraakt. Het waterschap controleert met dit warme weer eens per twee weken het zwemwater in Limburg. En 5 jaar na de overstromingen zijn woningen en bedrijven beter verzekerd tegen lokale wateroverlast. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
3: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
4: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg.
5: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
6: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
7: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
9: Heeft je badkamer of keuken wel een makeover verdiend? De nieuwste trends en tofste ideeën ontdek je bij Sani for All, Molenaar Badkamers en Kitchen for All. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

0: dan wil normaal gesproken van sommige mensen toch zeggen van hey, dit is een ongelukkige dag, maar nee hoor. Maak er vandaag een lekkere positieve dag van en we trekken dit de dag door. We beginnen lekker vreugd met de vuurgloeien waar we nog steeds mee bezig zijn. En we hebben nog wel zeggen, hey! Hey!
1: Hey! Hey. Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hey,
1: goedemorgen,
0: goedemorgen, man.
1: Oh, gelukkig. Het is op maandag. Nou, dan kom ik niet met de deur in huis vallen. Dan ga ik voor het stadionlied van AC Milan. Hey. Lekker positief.
0: Wat is dat?
1: Sarah Perchettiamo van Richie E. Poverty.
0: Zo, hé. Hey. Nou.
1: Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Nou, we hebben een lekker weekend gehad. Veel zon, veel gezwommen. Niet heel veel uitgevoerd voor de rest. Ja, lekker dus. Gewoon relax, relax, relax.
0: Dat is wel goed weekend geweest.
1: Goed, ja. Alleen is het enige probleem dat nu de A73 tegen is richting het zuiden.
0: Ja,
1: vanaf Tegelen naar Maastricht. Dus ja, een paar keer nog een Munt en Heinsberg vandaag. Dus dit is niet echt het optimale. Maar ja, we moeten het toch maar doen.
0: Ja, zeker.
1: Nou, gaan ze gaan met de schoenen mee. Dag nog. Fijne uitzending en radio.
0: Radio, het schijnt heel natuurlijk alleen maar een zwamer. De zwamertunnel is dicht. En de rest kent zich weer lekker door hier.
2: Ja.
0: En als er weer truc is, nog wel af en toe, dan is het allemaal wel open. Maar we kennen nog wel straks een keer even gewoon vermelden wat er toe precies allemaal toe is. Dat is wel
2: makkelijk. Het duurt wel lang hoor. Allemaal.
0: Ja, het is wel een geduurd. Poeh, maar morgen is wel de wekker even een paar minuten eerder zitten. Fosje begon erbij zitten, Richie in Poverty. En dan zeggen we goedemorgen tegen. Hey André, goedemorgen. Hey.
3: Goedemorgen, vrienden van de Herdrijs.
0: Ah, jong.
3: Ja, de eerste kubjes zand en grind zitten we in de tolcentrale. En we zijn alweer bezig en de zon staat hoog aan de hemel. Weekend achter de rug, ja. Mooi weekend gehad.
0: Vertel.
3: Huifkantoogje, prachtig weer gehad. En vooral mijn scooterke. Ons scooterke, zo we zeggen. Daar hebben we ook maar aan de gang. Ja, geweldig. Dus ik doe vandaag met het Montmodelgo, met deuren donderen van normaal. Hey, fijne dag allemaal. Hoi, wat?
0: Hoi, hoi. Ja, sommige mensen vragen zich aan van wie dit nou zit met het scootertje. Hij zegt, onze pap had een henkelscooter. Ja. Na ons mam zijn grote liefde, 19 jaar geleden, 2 weken voor pap stierf, had hij zijn laatste toertje gemaakt. Een paar jaar geleden zei ons mam, ik schors hem niet meer, maar hij is voor jou. De motorscooter was voor mij. In één keer heden door. En ik heb er een foto van. Ik wil even laten zien op televisie.
2: Ah, mooi ding.
0: Ja, dat is een prachtig ding, jong. Ja, dat is echt knap. Hij lukt zo mooi, zegt toch. Jongen, jongen, jongen. Fantastisch. De anderen mogen trots op zien, jong. En zeker komen dat allemaal in Ieren haaien. Die alle spullen was er allemaal heers. En ook zeker was er die mensen wel mee verbleed. Dus met die huifkant. Want dat is natuurlijk wel prachtig. Om ermee door het Limburgse land heen te toeren. En het heeft er afgelopen weekend nog weer gedaan. Wat hebben we nog meer aan appjes binnengekregen, Maarten?
2: Ik heb onze berenman, Laurens. Cool in the gang met Fresh, zegt
0: fresh,
2: hij.
0: Fresh, ja, fresh, ja. Fresh.
2: En hier heb ik toch weer Jo Oet Heidse.
0: Jo.
2: Kruisend net, hè?
0: Ja.
2: Jo aan Hoes.
0: Aan Hoes? Ja, neem op de fiets, hè?
2: Ik gewoon ook met de Sintalers met barbecue.
0: Barbecue van de Sintalers, ja, en die snap ik erbij.
2: Hé, Chef 1.
0: Chef 1 aan de lijn. Chef 1 aan de lijn. Mensen, Chef 1. Hij is toch...
2: Hij heeft even uitgezocht wat dat nou voor ballon is daar boven Reuven.
0: Ja, dat ben ik toch benieuwd, joh.
2: De Reefar Gas Balloon Team is een internationaal gasballonteam onder leiding van piloot Deborah Scholz.
0: Mm-hmm.
2: Ze staan bekend om hun deelnames aan prestigieuze wedstrijden zoals de Gordon Bennett Cup en het vliegen van lange afstandsvluchten met waterstof- en heliumballonnen.
0: Ja, oh, okay. Ja, maar dat was inderdaad geen hete luchtballon. Dat hadden we al gezien. Dat was allemaal toegebonden. Ja, ze de knuppingen zaten erop.
2: Dat is wat het is, zegt hij.
0: Mm.
2: Ja, dat was de ballon die boven Reuven vloog, zegt hij. Doet mij ook maar Anita Ward met Ring My Bell.
0: Oh, Anita Ward, Ring My Bell. Goed, bij een strip kunnen we hier zitten. Wat hadden we al? Dan hebben we vuurplaten met 2 stripjes. Ja,
2: zeker.
0: Ik heb vandaag, hè?
2: Marley Zijlstra, die maakt er nog eentje bij. Neil Diamond met It's a Beautiful Noise.
0: It's a Beautiful Noise van Mark. Daar komen we ook zeker op hier zitten.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En zo meteen nog meer, want ik zie dat René Bak...

0: Hoppakee, daar was ze weer. Fantastisch hier bij LN om 17 uur. Er gebeurde niks anders dan Peter en Dre met de Mysterious Girl. Ondertussen zien we hier flink in het kieken wie het allemaal geeft bij de telraam van Pascal en Maarten. Om te kieken welke platen het gaat deze week. Maar eerst moeten we nog even een Jacques. Jacques, wat is een hand, jong?
1: Goedemorgen met Jacques.
0: Hi, jong.
1: Ik wil even gaan doorgeven. Op de A73 is een file van Rumenhoed naar Venlo. Die begint op die aanslag, jongens, zal het zijn. Even achter de aanslag van de Beuver. Dat begint al. Goeiedag verder.
0: Goeiedag. Doei. Inderdaad, het is een behoorlijk drukke file. Dat heeft ook mee te maken dat de ene kant de weg is afgesloten. Vanaf Venlo richting Rumeen, dat door de Zwammeltunnel is tot toe. Dus mensen moeten een beetje omrijden. Aan de andere kant is dus een heel lange file. Dus hou er even rekening mee deze ochtend. Goed. Daar gaan we door met de mensen die bij ons nog een drie keer stond. Rinneke, ja. Pak bier. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Met René, je hebt een lekkere maandagmorgen.
0: Goedemorgen, man.
2: Geef geen tegengas. Over Singing in the Rain.
0: Hallo.
2: Gene Kelly.
0: Hallo, joh.
2: Deze dag gewoon rustig aan blijven halen. Adieu,
0: ja, adieu. Dankjewel, joh. Nou, we blijven zeker rustig aan halen, joh. Wat hebben we nog meer, Maarten?
3: Josje Kerris heb ik hier.
0: Ja.
3: Zegt op deze mooie maandagmorgen ook voor mij... A Beautiful Noise van Neil Diamond.
0: Neil Diamond met die Beautiful Noise.
3: Kjeld gaat toch weer voor de Sintaler.
0: Ja.
3: En Leon die gaat dan weer voor Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler.
3: En dan heb ik hier net Roy Soeren, die komt binnen. Die zegt, ja. Goedemorgen heren. Hier Roy Soeren van Schutterij Sint Hubertus Ubaxberg.
0: Goed zo,
3: ja,
0: goedemorgen.
3: Ja, van het OLS. En daarbij vraag ik de pauselijke plaat aan van de Sint Tyler's Schutterfier.
0: Schutterfier, maar ja, die platen, die is even wat een Lieske erbij. Dat betekent dat we zo meteen even gaan kijken wie het nou zit allemaal. We moeten even de balans opmaken, want er zijn een paar platen die toch ontzettend dun bij elkaar komen.
3: Ja, zo is het.
0: Maar één plaat gaat het zo meteen weer in de huur. Nog een track, zeg. Whoa.

0: Exact, dankjewel. Hier weer Pascal Amater in de Ellen of the Show. Suzanne, die leert ons even weten via de L1 app. Nou, die file op de Ruivercum dat het van 201 een rijbaan geeft. Dus dat werd allemaal smaal. Dan kreeg ze zo'n fuikje, zeg maar. En dan begint het een beetje opstropen door. Dan kreeg ze een lange file. Sterkte vandaag is dat in de geest. Noordelijke richting op de A73. Dus dat is vanaf Ruiver, toen met Venlo door. Dan geeft het een beetje smaler weer. Dus ja, moest even rekening mee haaien. Dan zegt al file Gijzelaars
1: al binnenkomen. Ja, dat klopt inderdaad. Die zegt, gefeliciteerd schutterij Sint Hubertus. Ik ga mee met de plaats Schuttenviers. Maar ja,
0: je hebt al gedraaid. Ja, ja, dat, ja, ja, goed. Maar goed, we zitten ondertussen wel zo verder. We weten wat het wel gebeurt.
1: Ja, dat is het.
2: De volgloeijag.
0: Vorige week, toen was het vriendelijk, toen zeiden we al op Feel Good Friday, huurden we dat er immers was overleden. Een zangeres, op een best wel fijne leeftijd, maar toch altijd vol te vroeg. En dan denk ze bij zichzelf, och joh, die plaat, die zo bekend is, die iedereen in de oren heeft gekneupt. Die kostte me toen in drie, dat we zeiden van, ja, we gaan wel voor een Feel Good plaat. Want het is echt een Feel Good gevoel. Maar als ze het drie is, denk ze wel van, och joh, die dame. En die dame het...
1: Bonnie Tyler.
0: Ja, natuurlijk. En die gaan we nog maar even draaien, want dit is de meest aangevolgde plaat van vandaag. Total Eclipse.

0: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Het is 7:30, we gaan eens even kijken naar het LA-nieuws met Maarten Bonnemeijers.
13: 5 jaar na de overstromingen van 2021 is Limburg nog altijd onvoldoende voorbereid op extreme neerslag. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Door klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Verzekeraars hebben hun dekking voor lokale overstromingen wel uitgebreid. Maar volgens het Verbond zijn betere voorbereidingen, klimaatbestendige maatregelen en een snellere schadeafhandeling hard nodig. Bij een ongeval met een bromfiets op de Huisdijk in Montfoort is een jongeman ernstig gewond geraakt. Vanwege de ernst van zijn verwondingen werd een traumahelikopter ingezet. Omdat nog onduidelijk is hoe het slachtoffer gewond raakte, onderzoeken verkeersspecialisten of er mogelijk sprake is geweest van een aanrijding met een ander voertuig. Limburgers behoren tot de fanatiekste barbecuers van Nederland. Uit een onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders blijkt dat bijna een kwart van de Limburgse barbecuebezitters meerdere keren per week de barbecue aansteekt. Daarmee scoort Limburg het hoogst van alle provincies. Volgens de onderzoekers is barbecue voor veel Limburgers al lang niet meer iets voor een enkele zomerdag, maar een vast onderdeel van het buitenleven. Met het warme zomerweer controleert het waterschap Limburg extra de kwaliteit van het zwemwater. Eens per 2 weken worden op ruim 30 locaties watermonsters genomen. Tot nu toe is de kwaliteit van het zwemwater volgens het waterschap goed, maar door de oplopende temperaturen blijft extra controle nodig. Het weer in Limburg zonnig met enkele stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 31 graden. Er staat een matige noordoostenwind en ook vanavond blijft het nog lang warm.
12: Dan even kijken naar het verkeer op dit moment. De A73 noordelijke richting een file met een vertraging van meer dan een kwartier. Oorzaak is een wegversmalling van 2 naar 1 rijbaan. Begint al te stromen bij Reuver en het duurt tot en met Venlo. Hou er rekening mee.

0: Dat doe ik Robin Hood met zijn Poison Arrow. Hoppakee, 1, 2 en shit.
1: Shoot that poison arrow.
0: Shoot raak, wat duurst op je alleen?
2: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen met de Thaise hoofdstad Bangkok. Veel doden daar door een brand in een bar. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 27 doden gevallen. Er waren zo'n 300 mensen binnen, zegt NOS-correspondent Mustafa Magadi.
3: Een muzikant die zag plotseling dat er

0: moeten er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling. Waarschuwen de instanties die het water in ons land beheren. En dat deden ze in Nieuwsuur.
1: Als er watertekorten zijn, daar hebben we een prioriteitenlijstje voor. Dat zijn 4 categorieën. Sta je onderaan dat lijstje, dan is de kans groot dat je dan als eerste aan de beurt bent.
2: En wie zou dat zijn?
1: Dat zijn bij ons de economische functies. Scheepvaart, landbouw, dat soort type bedrijven moeten dan aan denken.
0: Nou, de huidige droogte lijkt steeds meer op de extreme droogte van 1976.
3: En even schrikken voor mensen op de Dam in Amsterdam gisteren. Ineens viel daar een grote boom om.
4: Als ik daar net gefietst had, was ik me wel goed geschrokken. Ja. Van kruin. Vooral in de zomer, als die vol in blad staat. Dat zijn honderden kilo's die dan naar beneden komen. Ja, dat is niet niks.
3: Liep gelukkig goed af. Niemand raakte gewond. De gemeente had de boom binnen een half uur versnipperd. Er wordt nog uitgezocht waarom hij naar beneden kwam.
0: Zanger en cabaretier Harry Jekkers heeft gisteravond zijn laatste show gespeeld in de Koninklijke Schouwburg. De burgemeester van Den Haag had daarna een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
5: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
6: Maar het is nu tijd om op zijn Haags te zeggen van, om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
0: Ja, inmiddels is hij 75 jaar en gaat hij dus inderdaad lekker in een zwembadje liggen zijn.
3: En dan gaan we even sportnieuws bekijken. Jannik Sinner had er 4 sets voor nodig, maar hij werd gisteravond de winnaar van Wimbledon. Na afloop sprak hij met de beker in zijn hand mooie woorden over zijn tegenstander die dus tweede werd. Alexander Zverev.
7: I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very very close, so we need to be very careful now. So, but congrats.
3: Sinner van Wimbledon voor de tweede keer, maar ziet Zverev dus wel als een grote concurrent die de volgende keer veel meer kans maakt.
0: Ja, het is vandaag 13 juli. De rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen Jacot B. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi is dat. Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange gevangenisstraf geëist voor zijn betrokkenheid bij 5 moorden. NASA en de ESA houden een persconferentie bij ESTEC in Noordwijk. Astronauten van NASA's Artemis 2-missie, die dit jaar een rondje om de maan vlogen, en betrokken NASA- en ESA-medewerkers zullen over de ruimtemissie vertellen.
3: Ja, dat is interessant, hè? Had ik best wij willen zijn.
0: Ja, ik dacht al. Ga je erin?
3: Nee, ik moet werken, hè. Moet inzien, hè. Toet hier dan met de Ellen Ochtend Show was net hier zo'n medieoverzicht. En hoe de police met Walking on the Moon toepast.

0: Walking on the Moon kunnen maar weinig mensen zeggen dat die doorgelopen hebben. Met zijn grootje stevels aan, lekker hoppakee, door de stof. Door. En vandaag dus, wat we zojuist al zeiden bij het mediaoverzicht, dat er dus van die astronauten van die missie die rondom de maan hebben gevlogen en dan ons landje toe komen in Noordwijk toch een poortheuvel. Dat is natuurlijk hartstikke ziek om dat allemaal mee te maken. Voor de mensen op de weg, toch even opletten deze ochtend, want er zien wat afgesloten wegen. Zeker de A73 in zuidelijke richting, maar dat leidt ook weer tot files helemaal doorheen Zwalmen, waar de mensen zich natuurlijk in de weg proberen te banen. Daar is midden de Rijksweg in Zwalmen, die loopt helemaal vol. Maar wat ook vol loopt is de A73 in noordelijke richting, vanaf Reuver tot en met Venlo. Heeft te maken dat er een wegversmalling is van 2 naar 1 rijstroken. Dat leidt ook tot een file van meer dan een kwartier. En dan, de weerwaarnemingen. Kent ze even mij loesteren in de auto, dat wat onze weerwaarnemers te vertellen hebben over de provincie, wie het er allemaal uitziet vandaag.
1: Ja, natuurlijk. Het is niet zo druk vandaag. Ik denk dat Peter Meijer in de file staat.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dus die heeft ons geen weervideo kunnen sturen. Maar gelukkig zijn er wel de vaste waarders. Zoals André van Maris in de Grashoek.
2: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze mondige merken we nu de Grashoek. De weerwaarneming. De zon is er alweer heerlijk bij. Het is fantastisch om goed te zien vanmorgen. Het is lekker fris. Oh. Maar dat zal dingen wel heel snel hangen, want de temperatuur die vlucht meteen weer omhoog. Werd er echt een warm zomerdagje vandaag. Stralend blauwe log hebben we vanmorgen alweer. Er is praktisch nog geen wind. Ik zag het al heerlijk een boete te zien. En met een temperatuur van rond de 30 graden, ja, dan horen we niet te mopperen, denk ik, door de warmte. Nou. We wensen u een hele fijne dag in de studio en radio.
0: Radio, hè? Ze doen de was even terug, volgens maken. Hoppakee, je hebt
1: binnen 10 minuten.
0: Ja, dat is goed gebeurd. Geen probleem.
1: Ja.
0: Dan,
1: we hebben natuurlijk die andere vaste... Niet dat Peter Meijer geen vaste waarde is, hoor. Maar die andere vaste waarde is Helmut Weisse op het dak bij Maastricht-Hagen Airport.
3: Mm-hmm. Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we overwegend zonnig weer. We zien een blauwe hemel verschijnen, geen vliegtuigstrepen die waarnemer zijn. En we zien nog wat bewolking aan de horizon, die gedurende de dag zeker verdwijnt. Als we vanuit zuidoosten richting oosten gaan, zien we daar alweer langzaam de opkomende zon verschijnen. Die qua stralingssterkte en temperatuur goed waarnemer is. Verder voorziet hij ons vandaag toch nog van 16 uur en 8 minuten aan daglicht. Als we naar het oosten richting het noorden gaan, ook daar zien we de overwegend zonnig weer verschijnen. De windrichting is noordoost. Er staat een matige wind met behoorlijke windvlagen die de temperatuur iets omlaag halen. Het is droog, belooft natuurlijk ook droog te blijven de komende dagen. Wel is vanochtend rond 5 uur al het code geel afgegeven door KNMI. Dus denk aan die zonnebril, goed smeren, drinken en natuurlijk aan de dieren en de ouderen. Verder wens ik jullie een fijne dag toe. Radio.
0: Over het Limburgse heuvellandschap kregen we een heel fijn inkiesje vanaf Maastricht daar in Airport. Heerlijk om er zo mee te maken. Nou, we zeiden al, Peter Meijer is allemaal in de file zitten.
1: Ja, dat denk
0: Zullen
1: ik
0: we eens kunnen kijken of we contact kunnen nemen met hem in de file? Dat
1: ik ben benieuwd.
0: File,
1: dus heb ik...
0: Ja, dat ben ik ook benieuwd. Hè.
1: Ja,
0: dat
1: we kunnen toch proberen.
0: Gaan we car kit hebben. Peter, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, we nemen aan dat je in de file zit, hè?
4: Ja, ik
0: vind het hartstikke Maar goed, je kunt natuurlijk wel een weerwaarneming even doen vanuit de file. Wat zie je rondom je heen, Peter?
4: Heel veel auto's. Ik ben net hier de afslag. Venlo weer eraf gegaan. Maar ja, ik heb wel even live even een weerwaarneming
0: te maken. Ja, zeker.
4: Ja, het is vanochtend prachtige blauwe lucht, zonnetje erbij. Het is voor vandaag wel een bloedhete dag weer met 30, misschien wel 31 graden. Dus mensen, als je moet werken, drink voldoende, smeer je in als je buiten bent. Bescherm jezelf goed tegen de zon. En voor de rest, maak er een mooie dag van.
0: Ja, zeer zeker. En Peter, hoe gaat het met de voorbereidingen? Want binnenkort, dan is het natuurlijk bewandeling geblazen, hè?
4: Ja, we moeten nog wat oefenen. Maar goed, we hebben natuurlijk ook wat andere sportieve evenementen gehad afgelopen voorjaar, zomer.
1: Maar over een weekje ga je er al naartoe, denk ik, of niet?
4: Ja, zaterdag vertrekken we met de boot richting Nijmegen.
0: Ja. Ah, dan gaat hij dan weer liggen. De Nijmeegse Vierdaagse. Hoeveelste keer is dat je mee gaat doen?
4: 26e keer.
0: Oh, 26 keer, mensen. Nou, dat doen we niet naar, hè. 26 keer heeft hij al die gladiolen mogen ontvangen. Of heb je hem ook een keertje niet uitgelopen?
4: Nee, dat opgeven, dat doen we niet.
0: Kijk, dat vind ik een hele mooie, Peter. Nou, we gaan je natuurlijk ook wel volgen tijdens die Nijmeegse Vierdaagse. Doe vandaag een beetje rustig aan, want ja, het is natuurlijk wel 30 graden om dat te oefenen. Is ook wel heftig, hè?
4: Zeker, dat is echt heet. Ja, met deze temperatuur moet je in de ochtend goed doorlopen. En als de temperatuur oploopt, moet je gewoon even wat rustiger aandoen. En dan gaat het goed komen.
0: Maar lekker is het wel, hè?
4: Absoluut.
0: Nou, dan zingt ook gewoon eerst. We komen nu door. Peter Meijer, dankjewel. Sterkte vandaag. En we horen binnenkort weer terug. En morgen weer met een mooie weerwaarneming. En ook André van Maars natuurlijk, dankjewel. En onze grote vriend Helmut Weisse. Hier is Robin Heers.

0: Lekker was een baal, hè. Ieske met lekkere smaakdrops, pikkelstrop. Ik weet wat ze allemaal gegeten hebben zijn weekend. Op een lekker dubbel lekker. En Robin Ees had het toch over Hibi L1. 8 minuten vraag op deze maandag. Het is de 13e. En ja, de 13e is dat ook een ongeluksgetal voor Nomi Stern. Dat vroeg me af, want ik heb het zelf niet echt gevolgd.
1: Nee, we hebben het een beetje op de socials kunnen volgen natuurlijk. Hè, maar we hebben niet gekeken of zo.
0: Maar dan moeten we even terug gaan naar het begin van Nomi Stern. Want we weten natuurlijk, dat is Nomi Teunissen, Cumutjelijn.
1: Ja.
0: Wat was er aan de hand, joh, weer?
1: Ja, het deed mee aan een soort van talentenjacht.
0: Ja.
1: Immerwieder Zondags,
0: ja, op de
1: televisie.
0: Ja.
1: En ja, daar zou ze dus afgelopen zondag aan meedoen. Heeft ze ook gedaan.
0: Mm.
1: Maar ja, dan moesten mensen gaan stemmen en dergelijke. En we zagen net dat ze niet doorgekomen is.
0: Nee, nee.
1: Maar we gaan toch even terug naar zaterdag.
0: Ja.
1: Want toen werd ze toch nog eventjes door Stefan aangekondigd.
2: Sommer in Parade 2026. Also morgen 10:30
3: Uhr
2: ARD, oder?
3: Stimmt.
2: Was stimmt?
3: Das stimmt.
2: Kannst du mal auf Niederländisch sagen, morgen 10:03 immer wieder sonntags?
3: Morgen 3:10 immer wieder sonntags. Allemaal kijken.
2: Genau so hätte ich es auch gesagt.
0: Bis morgen. Bis morgen. Das ist mooi, Stefan Mrosse. Ja. Dat is toch tijdens met zo'n groeitijd eigenlijk. Maar tijdens een bruus is dat een mega groeitijd. Dat werd ze niet, wie van miljoenen mensen er eigenlijk wel in naar kijken. Maar wie is er nu afgelopen met Nomi? Dan moeten we straks nog eens even achteraan. Want we hebben als horter gezet. Robert Jans zit er ook nog even gebeld in de uitzending. Het pleertje gedraaid. Hebben we ook gekregen. Prachtige Duitse platen zit geboren. Met echt zo'n Duitse boom boom boom erin. Ja, dat is waanzinnig. Straks even bellen. En we gaan ook bellen natuurlijk met mensen die te maken hebben met de shotterie. De winnende shotters.
1: Ja, zo meteen. Ja, om 10:50 gaan we die al bellen.
0: Gewoon we zeker even doen. Zeker op deze dag dat het weer lekker blootheid wordt in de provincie. En er ook lekkere muziek bij om af te keulen. Op dit moment de Pina Colada song. Escape, Robert Holmes, hier bij Pascal en Maarten in de L1 Ochtend Show. Op deze dag dat het weer om 30 graden wordt. Oeh,

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een ongeval met een bromfiets afgelopen nacht op de Huisdijk in Montfort is een jongeman ernstig gewond geraakt. Het waterschap controleert met dit warme weer eens per twee weken het zwemwater in Limburg. En 5 jaar na de overstromingen zijn woningen en bedrijven beter verzekerd tegen lokale wateroverlast. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Door Albegens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
13: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
12: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
14: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
12: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg.
15: 8:02, dit is L1 met extra verkeersinformatie. We hebben natuurlijk te maken met de afsluiting van de A73 zuidelijke richting van Venlo tot en met Roermond. Daar moet je rekening mee houden. Het gaat de hele week duren. Maar ook een file in noordelijke richting op de A73. Vertraging van meer dan 20 minuten. Oorzaak is een wegversmalling van 2 naar 1 rijbaan. Begint te stropen bij Reuver en dat loopt door tot Venlo.
16: Muziek, show. show en spektakel. Beleef de Mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
17: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
16: Beleef de Mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
17: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
18: Meneer, mag ik u wat vragen?
19: Ja.
18: Waar kent u Hazy van?
19: Hazy, ja, van de cv-ketels natuurlijk.
18: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
19: Oké.
18: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
20: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
21: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
20: Dress up and sing along like nobody's watching.
21: Get your tickets at thedoolhof.nl.
22: Liefde voor Limburg.
23: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
24: Dit is L1.
25: De L1 Ochtendshow.

0: It's always a good time. Nou, Betsen wordt zeker gehoord op dit moment in Ubaxberg. Ach, jongens, winnaars van de OLS. Gaan we zo meteen even doorpraten met de nemers van de shitcommissie door Betsen al die...
1: 15 pupje uit die ogen.
0: Is al weinig geslopen, heb ik geloof ik.

0: Zon, ja. Wassen, ja. Kleier aan de radio. Ja. Dit is de Ellen Ochtendshow.
1: Zeker is het Ellen Ochtendshow. En het weekend is voorbij. En het weekend was toch spannend. Zaterdagmiddag en ene keer. S'morgens om 10 uur moesten ze weer beginnen. De buksen moesten uitgeladen worden. De keugels werden ingevet. Er werden naar boven gekeken. Stond de buim allemaal goed? Is het allemaal zuiver rondom? Kent ze zuiver het punt nemen? En in ene keer was het zover. Tegen 4 uur en bam! Kon ze me zeggen dat Sint-Hubertus Ubersberg de winnaars van het Oud-Limburg Shuttlesfeest. Yeah. En laten we nu net Roy Soer van de Shitcommissie aan de lijn hebben door Ubersberg. Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ochtend heb je het geleden. Ja, nou, vanaf week in de guren dat je stukje, jong. Gefeliciteerd, ja. Kerel.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Neem ons eens even mee. Door dat laatste shirt. Ik neem aan, dat is toch wel... Ja, dus stinkt met knik in de knieën.
2: Ja, ik sting op het wrang. Het was een fantastische belevenis. Ik kan ze niet beschrijven.
1: 47 jaar had het geduurd voordat het weer terug is naar Ubersberg in de NUM.
2: Ja, dat klopt.
1: Was er toen ook al bij? Wist er toen al wat de shutterie in
2: heeft? Nee, dan weet ik wel wat de shutterie wordt. Toen was ik pas 11 jaar. Dus,
1: ja, dat is lang geleden, jong. Potverdorie.
2: En we kunnen zich wel goed herinneren.
1: Ja, maar nu, wat zit er nog in die geheugen van afgelopen weekend? Het liet me niet. Dat is voor de één dolle boel is geweest, hoor.
2: Dat is in een film, jongens. Dat kan je toch in schade zitten voorstellen. En vooral wie de laatste ploeg eigenlijk shutterie gemist had. Toen kwam de hele caravan naar L1 in de oost toe.
1: Ja.
2: En die houden het zelf in de gaten. Maar die hadden niet om aangerennen. Ja, dan weten ze het gewoon. En dat geeft ons wat van kan. Dat geeft onder de buk staan. Dan weten ze gewoon, die drie die komen de honger.
1: Ja, had ze echt zoveel vertrouwen in, Dan? Dat
2: is onze buksemeester. Dat is 100% dat ze er vertrouwen in. En de vecht, die wel de honger. En ja, toen wordt, ja... Dat kent u niet voorstellen dat de wereldkampioen voetballer is geworden.
1: Nou, eigenlijk wel, hè. Dat liep me ook inderdaad. Hè. Zoek het gaafst. Dat is in één keer door deur was onthold. Want toen je deur binnenkwam, wat gebeurde er?
2: Ja, dat... Dus dingen wie straks 7-6, 7 schutterijen verder. Duizend doe je zeker langs de kant. Vuurwerk, ja, dat kent u niet. Dat is een onthold, dat vergeet ze die ganze leven niet.
1: Nee, hebben ze wel een beetje geslopen nou die dagen? Of hebben ze bed nodig gezien?
2: Wat denk ze zelf?
1: Dat ben je niet, hè?
2: Natuurlijk ja, ja. Niet, man.
1: Nee, dat is niet normaal. Maar goed, had ze er een beetje aan vuur aan de vorige dag? Van ja, er zijn toch die in schotterie die meededen. En dan uiteindelijk ten God gudde met een vandoor. Ja, ik denk dat ze dan de werkroute een beetje gans omgegooid hebben, hè?
2: Ik zal je het vertellen, wat het lang voor kort te maken. Vorige week heb ik gedroomd. Het is waar wat ik hier vertel, dat 4 het OLS winnen. En volgend jaar wint Voerendaal het OLS bij ons. Dat heb ik gedroomd, want dat is in 1978 en 1979 is dat andersom gebeurd.
1: Oh. Ja, moest dat
2: kijken. En de helft van dat droom is er uitgekomen.
1: Nou ja, dan hoeft er één stukje nog maar erbij gezet te weer. Dan kun je het gaan zoeten, hè?
2: Ik hoop het vervoelen, ja.
1: Oh, ja. Hey, maar weet je wel dat er nu ontzettend veel op je gaaf kunt, hè?
2: Oh, dat mag niet goed. Dat is een kleinigheid.
1: Maar ik geur ook wel dat je een federatiefeest hebt gehad een tijdje geleden. Dat je er toen ook al gisteren hebt gezeten van op het terrein. Zo van, misschien dat het doorgegeven kan weer. Zit je er al mee bezig?
2: Ja, dat ligt in de groep, hè. Dat weten we van verhalen natuurlijk, maar... Ik moest wel eens alles mogelijk. Daar hoort er geen bug om te maken.
1: Hey, maar heb je nog een klein beetje aan die nieuwe bugs gelegen?
2: Absoluut.
1: Ja?
2: Ja, dat is even wennig weer. En persoon had dat goed opgepakt met die jongen. En de dames natuurlijk met kleren en haar en Daphne. Dus die hebben dat heel goed opgepakt. En ik moet zeggen, compliment voor alle 6. Die hebben het gewoon fantastisch gedaan met een nieuw materiaal van ons stand. Ik wou geen reclame maken, maar dit is wel zo.
1: Ja.
2: En die hebben het echt fantastisch gedaan.
1: Nou, huppakee, door het dorp heen met een steekt er bedingen in de hoeskamer of steekt er dingen?
2: Nee, laat dat maar liever. Want dan gooi ik er nog mee naar bed.
1: Ja, dat geloof ik, dat ze dan nog wat kussen neerleggen. Maar het is wel een beetje hels lopen met dat ding drongen.
2: Nou, dat mag niet zo, dat is morgen nog.
1: Dat zeker. Hé, en vandaag, wie zit de dag te roeren, deze morning, nog even rustig aan en dan toch maar een beetje biegels lopen, hè?
2: Ik heb de afgelopen nacht heb ik gelukkig een beetje beter geslapen, moet ik zeggen. Dat kunt wel goed, joh. Dat is wel gewend.
1: Ja, goed. Hey, Ubersberg is weer op de kaart gezet. Hè. En nou ja, nu werd het al. Nu gaat het gebeuren. Want volgens mij moet je binnen 4 weken al wel van allerlei dingen gaan beslissen.
2: Dat zal hier snel gebeuren, joh. Het is gans jouw werk, hè.
1: Wetse wat, Roy, we gaan dingen een beetje volgen. Want ja, de shitcommissie is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar zeker als winnaar van het OLS hebben ze veel te doen. En dan gaan we eens kijken wie het de rest van het jaar heet.
2: Ja, dat is prima, jong. Mocht altijd bellen, dat weet
1: ik. Ja,
2: dat
1: ik wil bellen, ik moet beter wens het, hè?
2: Ja, dat moet ik in de dag.
1: Nogmaals gefeliciteerd en vooral ook genieten. En dat heb je al gedaan natuurlijk. En ja, Sint-Hubertus Ubaksberg. De naam is door heel Limburg bekend. Iedereen weet nu dat je de Nooie Limburg hebt gewonnen.
2: Het is goed, jong. Hartstikke bedankt voor het telefoontje.
1: Ja, en even gaat honing in de keel, hè? Want de stem is...
2: Dat kunt vanzelf
1: goed. Zeker. Dankjewel. De Sjoenessen hebben even bij ons in de uitzending kwam.
2: Het is goed, jongens. Hartstikke bedankt.
1: Groetjes. Hoi, hoi.
0: Het is zomer. This generation rules the nation with Russian.

Jimmy. Nu is het aan jou, Pasadachi. En daarvoor in de uitzending bij ons Roy Soeren van de Schuttercommissie van Schutterij Sint-Hubertus. De winnaars uit Lubachsbergen. Ach, wat hebben die een vies gehad. Gent 4 is op de weg op dit moment. Ja, de A73 die is dicht natuurlijk, tenminste een klein stukje ervan. Dat heeft te maken met de tunnel, de Zwammertunnel die dicht is. Daarom moet je vanaf Venlo wel omrijden. En dat zien we ook terug allemaal in Zwamen. Gans Zwamen zit helemaal vast, want al het verkeer moet doorheen. Heb ik het over de N271. Dus hou er rekening mee met extra reistijd vandaag. Ook de noordelijke richting op de A73. Een ontzettend lange file, vertraging van meer dan 20 minuten. Oorzaak is een wegversmalling van 2 naar 1 rijbaan. Begint al te stropen bij Reuver en lup gans door toe de met Venlo. Dus hou er even rekening mee. Liefde.

0: Quante Epe, hier bij L1, 20 over 8 geworden. Vorige week hadden we de week van de Limburgse popmuziek. Dit huurde natuurlijk ook bij.
1: L1 Media Overzicht.
0: Even kijken wat er op dit moment allemaal leeft in de rest van de wereld. We beginnen in de Thaise hoofdstad Bangkok. Veel doden daardoor een brand in een bar. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 27 doden gevallen. Er waren zo'n 300 mensen binnen, zegt deze NOS-correspondent Mustafa Magadi.
2: Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. En het vuur en vooral het rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl er mensen daardoorheen vechten om op straat te komen.
0: Maar niet iedereen lukte dat. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze naartoe waren gevlucht. Bij de brand raakten ook 63 mensen gewond.
3: In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Mogelijk moeten er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling. Waarschuwden de instanties die het water in ons land beheren. En dat deden ze in Nieuwsuur.
4: Als er watertekorten zijn, daar hebben we een prioriteitenlijstje voor. Dat zijn 4 categorieën. Sta je onderaan dat lijstje, dan is de kans groot dat je dan als eerste aan de beurt bent.
5: En wie zou dat zijn?
4: Dat zijn bij ons de economische functies. Scheepvaart, landbouw, dat soort type bedrijven moeten dan aan denken.
3: Ja, de huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976.
0: Ah, dat was inderdaad druk, hè? En dan gaan we even naar de Apel. Dat lijkt wel wat rustiger bij het aanmeldcentrum daar. Afgelopen weekend was de sfeer grimmig. Zo braken er vechtpartijen uit op het veld waar asielzoekers verblijven die niet meer in het aanmeldcentrum passen. Eerder waren er steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vonden het zo onveilig dat hulpverleners vertrokken. De gemeente, het COA en het ministerie werken aan een oplossing, zegt verslaggever van de NOS Edwin van den Berg.
6: Er is het afgelopen weekend, begrijpen wij, wel tussen de organisaties, de instanties, overleg geweest. Maar hopelijk komt er vandaag een oplossing. Want als gezegd, het Rode Kruis en ook Vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
0: Er is dan nu nog 1 hulporganisatie die daar bijvoorbeeld tenten neerzet en water uitdeelt.
3: Een nieuwe bestelbus of een opleiding voor personeel. Steeds meer ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf stellen dat soort investeringen uit. Dat komt door de stijgende kosten. En er speelt meer, zegt deze onderzoeker.
7: Er zijn natuurlijk grote problemen in Nederland als het gaat om ondernemerschap. Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie. Regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen.
3: Ja, ondernemers willen meer zekerheid, zodat ze weten dat hun investeringen ook wat opleveren.
0: En dan sportnieuws. Yannick Sinner had er 4 sets voor nodig, maar hij werd gisteravond de winnaar voor Wimbledon. Na afloop sprak hij met de beker in zijn hand mooie woorden over zijn tegenstander, die dus tweede werd, Alexander Zverev.
8: I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very, very close, so we need to be very careful now. So, but congrats.
0: Sinner won Wimbledon voor de 2e keer, maar ziet Zverev dus wel als een grote concurrent die de volgende keer weer meer kans maakt.
3: Het is 13 juli. De rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen Yahoud B. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi is dat. Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange gevangenisstraf geëist voor zijn betrokkenheid bij 5 moorden. En de NASA en ESA houden een persconferentie bij Aztec in Noordwijk. Niet alleen de astronauten van de NASA Artemis 2-missie, die dit jaar rondom de maan vlogen, maar ook betrokken NASA en ESA-medewerkers zullen dan over die ruimtemissie vertellen.
0: Zeer interessant. Hadden wij erbij moeten zitten. Ja, maar goed, voorzien niet tot 10 uur. En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1.

0: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
9: Het is 8:30 en dit is het LA Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
10: 5 jaar na de overstromingen van 2021 is Limburg nog altijd onvoldoende voorbereid op extreme neerslag. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Door klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Verzekeraars hebben hun dekking voor lokale overstromingen wel uitgebreid, maar volgens het Verbond zijn betere voorbereiding, klimaatbestendige maatregelen en een snellere schadeafhandeling hard nodig. Met het warme zomerweer controleert het waterschap Limburg extra de kwaliteit van het zwemwater. Eens per 2 weken worden op ruim 30 locaties watermonsters genomen.
11: Wij meten hier op Enterococ en E. coli, de zogenaamde poepbacterie. En additioneel, dus extra de bier, doen we een stukje blauwalgcontrole.
10: Tot nu toe is de kwaliteit van het zwemwater volgens het waterschap goed, maar door de oplopende temperaturen blijft extra controle nodig. Regisseur Teu Boermans uit Venlo is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding gisteren, vlak voor de allerlaatste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje in Katwijk. Boermans ontvangt de onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan het Nederlandse theater en de filmwereld. Soldaat van Oranje stopt na bijna 16 jaar en bijna 4000 voorstellingen. In Maastricht is met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van zanger Yassine Dupont. De 24-jarige artiest was geliefd in de Maastrichtse muziekwereld en op sociale media stromen de emotionele reacties binnen. Ook bekende Limburgse artiesten, onder wie Frans Teunis, laten weten diep geraakt te zijn. Dupont had zaterdagavond nog een optreden. Waaraan die is overleden, is niet bekendgemaakt. Het weer in Limburg, zonnig met enkele stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 31 graden. Staat een matige noordoostenwind en ook vanavond blijft het nog lang warm.
9: Even naar het verkeer kijken, want er is toch van alles aan de hand. A73 in zuidelijke richting tussen Venlo en Roermond is de hele week dicht in verband met asfalteringswerkzaamheden. A73 in noordelijke richting is alweer een file met een vertraging van meer dan 20 minuten. De oorzaak is een wegversmalling van 2-1 rijbaan. Begint te stropen bij Reuveren, loopt tot Venlo. Houd daar rekening mee. En ook door Zwalmen, door die mensen die allemaal van die A73 afkomen, loopt het helemaal vast op de Rijksweg N271.

Looking Glass, IBL1. Straks gaan we eens even bellen met Nomi Teunissen. Oftewel Nomi Stern. Als ze misschien gisteren hebt gekeken. Nou, immer weer de zondag op de Duitse televisie. En dan weet ze al wie het verlopen is met Nomi. Maar we hebben wel de laatste keer afgelopen zondag gesproken. Tenminste L1. Want Robert Jans heeft nog even met haar gebeld. Duitse pleertje gedraaid. Er moest wel alles gebeuren. En een oproep hebben we laten huren op de radio vanochtend. Van Stefan Mros, de presentator. Miljoenen mensen hebben het kennis in. Maar we moeten eens even gaan kijken wie het met

0: Monsters worden vervolgens naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt onderzocht of de waterkwaliteit goed genoeg is om veilig te kunnen zwemmen.
1: De kwaliteit van het zwemwater is hier goed tot uitstekend. En de blauwalg is eigenlijk geen alg, maar dat is eigenlijk een bacteriegroep. En die alg die is gebaat bij een stukje warmte. Dus hoe meer warmte het weer, hoe beter die alg gedijt en hoe sneller tot ze tot ontwikkelen kan.
0: Door de warme temperaturen kunnen blauwalgen zich sneller ontwikkelen. Daarom blijven de controles de hele zomer doorgaan.
1: Nou, alle aangewezen zwemwaterlocaties die we hebben binnen Limburg, die hebben allemaal een heel mooi blauw bord voor de deur staan. Er staan alle indicaties wat betreft de zwemwaterlocatie. Dus ook voor betreft de waterkwaliteit. Dan krijgen we meestal een geel bord onder in het bord zelf ingeschoven. Daar staat op, let op, blauwalg, dat kan irritatie ontstaan. Een tweede bord wat daarbij zit is een oranje bord. Helpt in dat het beter is om niet te gaan zwemmen. En natuurlijk de laatste van allemaal, dat is het rode bord. Dan moet je niet gewoon zwemmen, want het is gewoon gevaarlijk.
0: Zwemmers worden daarom aangeraden altijd de informatieborden bij de zwemlocatie te controleren voordat ze het water ingaan.
2: Dit is L1.
3: En for love's sake, each mistake. Oh.

mensen hebben op vakantie. Zoals ze zeggen, van, nou, dit gaat rustig op de Limburgse wegen. Maar het is nu toch druk. Want het heeft te maken met de A73 zuidelijke richting tussen Venlo en Roermond. Is de hele week dicht. In verband met asfalteringswerkzaamheden. Door Zwalm en Reuver loopt dan de omleidingsroute. En op die Rijksweg, de N271, daar is het helemaal vast. De rekening haal je met een extra reistijd van een half uur. En ook op de A73 in noordelijke richting. Een file met een vertraging van meer dan 20 minuten. Oorzaak is daar een wegversmalling van 2 naar 1 rijbaan. En dat begint alweer te stropen bij Reuver en loopt tot en met Venlo. Dus hou rekening met extra lange vertraging. Zometeen even bellen. Ja, met Naomi Stern was te zien op de Duitse televisie. We hebben laatst al nog een keer gesproken. Laten we straks huren van het liedje Ik leef wie es mir gefällt. Maar eerst de Janssen Bach en regenjas.

0: maken, Dirk, want we blijven boven de 30 graden. Warm, jongens. Warm. En zoals we maar stonden, we hebben een heel goed podium. En Zolderig waren natuurlijk al de eerste mensen door aanwezig door in Pruisen, waar we het over hebben. Wie Stefan Mros. We hebben het weer over Nomi Stern. Want Nomi Stern, die hebben we natuurlijk gevolgd. Dat is eigenlijk de artiestennaam van Nomi Teunissoet geleend.
1: Ja.
0: En ja, die deed een oproep hebben we vanmorgen al een keertje laten huren bij L1. Zullen we nog een keertje even draaien? Let op.
2: Ja. Sommerparade 2026.
3: Also morgen 10:30 Uhr, oder?
4: Stimmt.
2: Das stimmt.
4: Das stimmt.
2: Kannst du mal auf Niederländisch sagen, morgen 10:30 Uhr, immer wieder sonntags?
4: Morgen 3:10 Uhr, immer wieder sonntags. Alle mal kijken.
2: Genau so
0: hätte ich es auch gesagt. So wie Stefan Ross sagt, aber wir haben mal an der Linie. Damen und Herren, Nomi Stern, guten Morgen.
5: Guten Morgen, hallo.
0: Guten Morgen. Ich nehme an, dass du die letzten Tage alleen maar Prüsters gebrot hebt, hè?
5: Klopt inderdaad, ik heb veel
0: Duits geteld,
5: dat klopt.
0: Maar ja, goed, dat is wel fijn. Hè. Vroeger keken we ook altijd naar de Duitse televisie en dan hebben we dat allemaal zo goed in de smiezen, zeg maar. Maar goed, Nomi Teunissen, vertel eens even, wie is het afgelopen zondag vergaan?
5: Ja, wat kan ik erover zeggen? Het is wel op mij afgekomen. Ja, het optreden, dat vond ik echt superleuk om te doen.
0: Wacht. We kennen even nog het optreden toe. Ja, we gaan eens even kijken. Er komt er 1, 2, 3. Oh! Kijk eens, daar staat het. In het blauwe shirt. Oh, wat prachtig. Kijk eens wat een beeldje.

0: Zij doet dat prachtig goed. Nomi doe strozen van oer tot oer, hè?
1: Ja, dankjewel. Ja, ik heb inderdaad echt gestrold. Want het is altijd een droom van mij geweest om door op de televisie te mogen optreden. En dat is me gelukt. De uitslag, daar zullen we het dadelijk over hebben, wil misschien net een paar procent de andere kant op. Maar ja, dat is natuurlijk ook tegen een Zwitser, wat een heel groot land is. Dus dat zei ze zelf ook. Van, dat het natuurlijk niet aan meesloopt, maar ook gewoon aan heel veel andere factoren. Dus dat is nog een beetje tussen, een beetje teleurstelling en heel veel andere indrukken zit ik nog in. Eigenlijk om heel eerlijk te zijn. Maar inderdaad, wat ze zei, gewoon, eigenlijk positief bleef. Ik heb hele leuke leren kennen, leuke contacten gemaakt. En dat optreden, dat neemt me mee met mijn avond. Ik ben ook heel dankbaar voor alle lui wat mij ook gesteund hebben.
0: Zeer zeker, dat hebben veel mensen gedaan. Maar ja, Zwitserland, zo'n goed land, allemaal meiduit natuurlijk. En die zien er helemaal in de Duitse slagermuziek. Ja. Dan vallen we hier een beetje in het putje, om het zo maar even te nemen. Maar achter die zin ik wel ontzettend veel fans. Die zijn allemaal niet alleen meegekomen.
1: Ja, een paar waren ook van Duitsland gekomen. Dus dat was wel heel leuk. En achteraf wou het ook heel veel jullie toen met mij op de foto. En dat was ook wel heel bijzonder. Want ik heb dan echt net niet gewonnen. En toch zeiden ze allemaal van ik heb dit stiekem toch eigenlijk wel meer gegund. Dus dat deed me dan ook wel stiekem heel erg goed.
0: Ja, toen spatste van het beeld af. Was echt, toen kwamen ze binnen bij ons. Ik zeg, maar kijk toch eens even. Dat meertje wordt geleend. Toen kreeg ze toch wel een gouden carrière dan in me gaan. Als ze toen nu al handtekening moest delen.
1: Ja, ik weet natuurlijk niet inderdaad wie het verder gaat. Dus in ieder geval alles laten indringen bij mij. Maar ik ben gewoon heel blij dat ik dit heb mogen metmaken. Ja, helaas niet verder in de ronde, maar dat wil misschien helemaal niks zeggen.
0: Nee, er zijn nog zat angelprogramma's waar ze die ook een keer kunnen laten zien. En er zijn natuurlijk veel van die mensen die hebben gezien zeggen van, nou, die Nomi, die moeten we toch eens een keer boeken. Want dat is toch wel, dat is ja schön, zeggen ze dan. Dat is zo hups, die hupsje. Ja,
2: en die Oktoberfeesten komen er weer aan.
0: Ook dat, ja, daar hebben ze die ook al op veel bereid nemen gegaan. Met allemaal Duitse slagers en zo.
1: Jazeker.
0: Ja, want dit was natuurlijk een van die platen die ze nu op zijn uitgebracht. Maar als we dan naar luisteren, dan huren we echt het Duitse slaag wat erin zit. Hè? Daar heb ze goed van overgedacht, Huur.
1: Ja, dank je inderdaad. Ik heb dan ook speciaal eigenlijk voor het programma Duits laten maken. En ik ben wel blij dat het doorgevallen wordt. En ik zo door, maar dat was er net niet. Dus dat was ik maar niet. Wie moet dat zeggen? Bij de uitzending, want als ze door bent, dan wil ze natuurlijk niet wat op de tv wordt gespeeld. Ik stond door en ineens hoorde ik al die lui, Nomi. Ik vond echt wel leuk.
0: En dan natuurlijk blauwe vingers van het handtekeningen uitdelen met al die fotokaarten wat we vorige week over hadden.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat was een heel bijzonder moment, want er waren ook heel veel lui zaten. Ook bij de repetities waren ook een paar lui met een beperking. Mm-hmm. En ik was naar ze toegegaan, ik zeg hallo. En ze waren een beetje zenuwachtig en ik zeg kom. En ik ze allemaal geknuffeld en ik ben daar gewoon heel normaal tegen zo'n lui. En allemaal die lui van wat leuk dat ze zo met die lui omgeven. Ik zeg dat is toch niet meer als normaal.
0: Dat is toch de Limburgse nuchterheid is dat, hè?
1: Ja,
0: we blijven altijd gewoon normaal. Nomi, nu is ze vandaag weer gewoon Nomi Teunissen. Maar ik denk wel, als je stiekem door geleden in de Lups. Dat iedereen zegt van, wat de Lupsen? Nomi Sterren.
1: Dat is die.
0: Ja, wij weten. Was er nog geen kumst, hè? Ik bedoel, hebben ze nu die de naam gemaakt. Maar dan ga je wel door met zingen nemen gaan.
1: Ja, zeker.
0: Nou goed, wetsen wat. Chris van Ossing hebben een heel vet applaus voor iedereen die hier is. En fijn dat ze even die verhaal op kunnen vertellen. En dan wensen ik alle succes, Nomi.
1: Dankjewel.
0: Groetjes. Hoi.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Hé, hey mam, zo kun je niet oud worden, dus hoe gaat het nu? En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
1: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Vandaag werken we in de buurt. Hé, hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. 5 jaar na de overstromingen van 2021 is Limburg nog altijd onvoldoende voorbereid op extreme neerslag. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Bij een ongeval met een bromfiets afgelopen nacht op de Huisdijk in Montfort is een jonge man ernstig gewond geraakt. En het waterschap controleert met dit warme weer eens per 2 weken het zwemwater in Limburg.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
14: Het gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
13: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
15: Perhaps with time you might come to like me.
16: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
13: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg.
17: 2 van 9 extra verkeersinformatie bij L1. De A73 zuidelijke richting tussen Venlo en Roermond is de hele week dicht in verband met asfalteringswerkzaamheden. Door Zwalmen loopt een omleiding, dus de Rijksweg N271, maar dan loopt het helemaal vast. Hou rekening met een extra reistijd van een half uur. En dan de andere kant op de A73 noordelijke richting, een file met een vertraging van meer dan 20 minuten. Oorzaak is een wegversmalling van 2 naar 1 rijbaan. Begint al op te lopen daar bij Reuveren, loopt helemaal door tot en met Venlo.
18: Wil stoer een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
19: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega-showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
20: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
21: WK-avond? Haal alles in huis bij Treffcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer! Kom gezellig langs, ook op zondag. Treffcenter Venlo.
20: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
22: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Toen spraken we al met Roy Soeren van de Shade-commissie van Sint-Hubertus Ubachsberg. De winnaars van de Ooi Limburger van de Ja, de beleefde onder het kussengelag had er gezag. Dan had ik door mij kunnen slopen. Had een nauwelijks stum over. Hij zei, de wens niet wat ik over kunnen was in een keer het OLS wint. Ja, goed, er komt ook nog buurlijk wat werkzaamheden aan. We blijven Roy Soeren natuurlijk volgen in aanloop naar het OLS voor jaar. Want ze hebben gezag van, we willen Limburger en we gaan hem organiseren. Even terugkomen op net, want we hadden natuurlijk net Nomi. Nomi Ster. Noem je Teunis een uitzending. Even terugkijken naar de zonde. Zo. Ja, het is ook een prachtige hoed. En er is onder in beeld ook een telefoonnummer. En we kregen er een appje van via de L1-app van Carina. Zit, hoi Pascal en Maarten. Ik wil de stum op Nobi, maar de lien bleef bezet. Ik heb wel 56 keer geprobeerd. Wat ik heel jammer vond, want ik had het er echt gekund. Groetjes Carina. Ja. Ja, ik weet niet of dat ging van Nederland doet je stummen.
1: Ja, ja, dat was een speciaal nummer zelfs.
0: Dan is het toch veel gebeld.
1: Dat de socials, ja.
0: Dan hadden we hier in de jaren 80 met Henny Huisman. Maar dat is toch, dat is toch lang geleden.
1: Playback show was dat, hè?
0: Nou goed. En vanover op L1 Televisie, want het is vandaag maandag 13 juli... is er een speciale uitzending op L1. Vijf jaar na het water op televisie. Vanavond om 6 uur, het duurt er 5 voor 7. Te volgen via livestream. En uiteraard kent ze daarna nog even terugkijken. En zo meteen komen we het ook nog een keer over hebben... voor 5 jaar geleden het hoege water.

0: tegen geworden. Want even met ook even kijken naar het probleem op de A73. Ga er rekening mee, hè. Zulke richting tussen Venlo en Romeun de ganse week dicht in verband met asfalteringswerkzaamheden. En dat leidde vanochtend ook best wel tot wat drukte. Gans Zwamen zit vast, gans Ruiver. Maar ja, goed, de ochtendspits is een klein beetje voorbij. Dus op dit moment zien door de problemen opgelost. Wel hebben we nog een kleine vertraging van een kwartiertje tussen Belfeld en Venlo op de A73. In noordelijke richting door zijn versmalling. Geeft van 2 naar 1 rijbaan. Dus hou er even rekening mee. Ja, dit is ontzettend warm. 30 graden. En wat duizend dan als het warm en het is 30 graden. Dan zoek ze toch een beetje verkeuring. Ijsblokjes. Ikzelf, ja, heb zo'n ijsblokjesmachine gekocht. Heerlijk, ja, ja, natuurlijk. Lekker elke dag iets keuls om te drinken. Ik
1: heb op aanraden van wie?
0: De heer Bonnemeijers, kent ze de heer?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Er zien er ook mensen die erop inspringen op zich. Van gaat in de, ja, ze wermen weer, dan denk je van, ze gaat in de merd.
1: Ja.
0: Een ijsblokse bedrijf hebben Tom en Juri, ze wonen in Breukelen en doen nu goede zaken. Dat vertellen ze aan onze collega's van RTV Utrecht.
2: Ik denk dat we wel een dubbel aantal bestellingen hebben. Er was zelfs een dag die van 38 graden. Dat wij helemaal uitverkocht zijn, we konden geen nieuwe bestelling meer opnemen. Omdat we niet konden garanderen of er nog genoeg ijs geproduceerd zou worden. Nee, als het 30 graden is, dan gaat iedereen naar het strand en wij zitten hard te werk.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, dat huurt er ook bij je natuurlijk als de eigen onderneming bus. En zeker met de ijskleuntjes. En de vakantie zitten we dus voor deze maand even niet in. We moeten nog even wachten tot oktober en november. Want dan...
3: Ik dacht, wieveel van die ijsblokjesmachines hebben die dan?
0: Ja, heel goede dingen staan. Ik weet het ook niet. Maar goed, ik zat er eens van kijken. Dit

0: Harde maatschappij, en Freddy Golden. Misschien heb je zo'n hele fijne onbeleefd. Katy Perry is ook erover. Hier bij L1. Eens even in het veld te stellen, als ze nu naar boeten kijkt. Strak blauwe loog, volop zon en zomerse temperaturen. Maar precies 4 jaar geleden werd Limburg getroffen door een van de grootste natuurrampen uit de recente geschiedenis. In Valkenburg stroomde de geul buiten haar oevers en duizenden woningen die liepen door onder water. Sindsdien is er hard gewerkt aan maatregelen om een nieuwe ramp te voorkomen. En de angst zit er nog steeds in, zegt inwoner Svenne Triepels.
1: Nou, hier beneden is de kelder. Dit is ons woonkamerniveau. En waar ik nu sta, daar stond ik eigenlijk met mijn voeten in het water.
2: Ja, kabbelt de geul vandaag rustig voort. 5 jaar geleden was het water hier vernietigend. Kelders en huizen liepen onder. En ook zij zag het water steeds hoger komen.
1: Ja, toen zijn we naar boven gegaan en toen was het ook echt eng. Want ja, dan ben je boven en je hoort het water klotsen en alle kanten opgaan. En ja, je zag het echt stijgen.
2: Om dat soort watersnood in de toekomst te voorkomen zijn in 5 jaar tijd een aantal maatregelen genomen in de heuvels van het Geuldal. Bijvoorbeeld dit soort wateropvangplekken. En die werken zo. Stel, het regent heel hard, dan stroomt het water normaal gesproken gewoon van de heuvel rechtstreeks het dal in. Maar door dit soort afgegraven waterpoelen wordt het water als het ware op de heuvel opgevangen, zakt het hier de bodem in en wordt het dal ontzien. Maar volgens de burgemeester is het niet genoeg. Ondanks al die maatregelen kan er nu nog maar 10% van al het water uit 2021 worden opgevangen. Dat schiet nog niet echt op, hè?
3: Nee, dat schiet niet op. We hebben gewoon 2600 voetbalvelden nodig van 1 meter... om die waterbom van 21 op te kunnen vangen.
2: Want dat is volgens hem het probleem. Ruimte om al die maatregelen te realiseren.
3: Nou, het dilemma is, wat ga je opofferen? En dan zeg ik, nou, ik vind dat gemeenten, hè, dus degenen die over het stedelijke gebied gaan, en de landbouwsector en de natuurbeheerders, die moeten bij elkaar rond de tafel om te kijken waar het wel kan.
2: En schiet daarmee op, zeggen ze hier, want de angst bij elke zware regenbui, die is er nog steeds.
1: Je kijkt wel een keer extra. Als het veel geregend heeft, je kijkt toch een keer extra naar de geul van, goh, hoe hoog is die nou?
2: En dus ziet zij die maatregelen liever gisteren dan vandaag.
1: Kan nooit snel genoeg natuurlijk.
0: En vanavond is een speciale uitzending op L1. 5 jaar na het water op televisie om 6 uur en te volgen via een livestream. De ochtendshow met splitsing, wind en zeilen. Hier bij Pascal en Maarten.

0: show en spektakel. Beleef de Mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
0: Beleef de Mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Het LA-nieuws van 9:30. Maarten, waar beginnen we mee?
11: Met de overstromingen van 5 jaar geleden. Want na die overstromingen is Limburg nog altijd onvoldoende voorbereid op de extreme neerslag. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Door klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. En de angst voor een overstroming zit er volgens inwoners Sven en Triepels nog steeds in.
12: Je kijkt wel een keer extra. Als het veel geregend heeft, je kijkt toch een keer extra naar de geul van goh, hoe hoog is die nou?
11: Verzekeraars hebben hun dekking voor lokale overstromingen wel uitgebreid, maar volgens het verbond zijn betere voorbereiding, klimaatbestendige maatregelen en een snellere schadeafhandeling hard nodig. Met het warme zomerweer controleert Waterschap Limburg extra de kwaliteit van het zwemwater. Eens per 2 weken worden op ruim 30 locaties watermonsters genomen. Wordt dan gecontroleerd op de zogeheten poepbacteriën, E. coli en enterokokken. Tot nu toe is de kwaliteit van het zwemwater volgens het waterschap goed, maar door de oplopende temperaturen blijft extra controle nodig. Regisseur Teun Boermans uit Venlo is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding gisteren, vlak voor de allerlaatste voorstelling van musical Soldaat van Oranje in Katwijk. Boermans ontvangt de onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan het Nederlands theater en de filmwereld. Soldaat van Oranje stopt na bijna 16 jaar en bijna 4000 voorstellingen. En in Maastricht is met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van zanger Yassine Dupont. De 24-jarige artiest was geliefd in de Maastrichtse muziekwereld en op sociale media stromen de emotionele reacties binnen. Ook bekende Limburgse artiesten, onder wie Frans Teunis, laten weten diep geraakt te zijn. Dupont had zaterdagavond nog een optreden. Waaraan die is overleden, is niet bekendgemaakt. Het weer in Limburg zonnig met enkele stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 31 graden. Er staat een matige noordoostenwind en ook vanavond blijft het nog lang warm.

0: van die favoriete platen. Maar misschien hebben ze er nog veel. Dat ze denken, hé, ik kan er wel vier volmaken.
1: De Vief.
0: De Vief. Vanmiddag een hit hebben bij Stefan. Ik ken het via Susan Broem als zien dat 10 Vief favoriete platen voorbij komen. Die kan zich gewoon even aanmelden via onze site l1.nl. Daar kan ze ze aangeven. En dan kan Stefan die even komen bellen. Moest je verhaal kunnen vertellen. En dan is ze allemaal weer voorbij komen. Die kan ze doen samen met die collega's die sportclub die vroeg. Samen op de radio. Doe dat even. Doe dat even vanmiddag goed loesteren naar Stefan een hit hebben. Misschien zien 10 Vief platen vanmiddag wel aan de beurt.

0: Michael Jackson en Paul McCartney. En The Girl Is Mine, die Elaine. 9:15 op deze, toch wederom warme dag. 30 graden. Gek is dat en Sol in bed ligt. En nu is ze weer, hè. Van die muggen. Ik ben ook al gestoken.
1: Ja, ik ook.
0: Oh man, helemaal lek gestoken. Ja, is dat tegen te doen voor zich daarna? Want ja, je kent wel van alles door, maar... Wat weet ik, Hanneke Thomas vroeger. Dus alweer een lifehack hebben ze wie dat het. Ja. Heb je er een gevonden van muggen?
1: Ik heb er een gevonden en de het ultieme middel tegen muggen.
2: Dankzij deze handige tip heb jij geen last meer van vervelende muggen. Dus pak een leeg flesje, doe er een beetje water in, een paar kaneelstokjes en pure vanille-extract. Schudden en spuiten maar. Muggen haten deze geur, waardoor ze je niet meer komen opzoeken en jij nooit meer hoeft te krabben.
0: Oh, dat is wel een goede lifehack natuurlijk. Ja, van Hanneke Thomas het weer, hè.
1: Heb je het opgeschreven?
0: Ja, ja, het ging snel, maar ik heb hem opgeschreven.
1: Water, vanille-stokjes en vanille-extract.
0: Ja, het begint nu alweer te jurken aan een plek. Zometeen even ook nog kijken naar de ooievaars in Gennepband. Oh. Hey, ze zien geringd. Ik kan er binnen hoed vliegen. Eerst komen we met de

met Welkom in Limburg. En vanmorgen bij de Veugeluren werd er nog veel aangevroken. Pleetje barbecue van de Sintalen. Zo wat toepasselijk, zeker bij die lekkere temperatuur die we hebben. Hè. Gewoon nog veel mensen de barbecue aansteken. Maar als je in Limburg binnenkomt, en dat is boven de provincie, bijvoorbeeld in Gennep, boven bij Stad Hoestel, daar is een heel fijn soort nest, een heel goed nest, al joris heet dat door. En daar zitten ooievaars in. En al een aantal joris in die ooievaars is het niet gelukt om door jongen te krijgen. Ja, die jongen zijn er wel gekomen, maar uiteindelijk zien ze verstoord door de elders, dat het allemaal niet lukt om ze goed te krijgen. Maar nu op dit moment is dat wel gelukt. En we hebben ook foto's dat de ooievaarsjes die er zijn geboren, zijn er twee die het overleven hebben, toch al behoorlijk goed zien. Kijk eens even, ze stonden daar, we laten ze even op televisie zien. Ja, hebben er een zwarte snavel. Ja. Dan geeft binnenkort een ganse rood weer en dan gaan die ook over het Limburgse land zweven. En ze zien gerinkt, dat hebben we al gezien. Dus dit jaar is het gootje komen door in Gerrit met de ooievaars.

0: Summer and Dress TV L1. 13e vandaag, vanover de speciale uitzending op L1. VVO Noordwater op televisie om 6 uur. En te volgen via livestream. En dan uiteraard ook weer terugkeur te kijken. Kom eens even kijken met de normale gebeurtenissen in de afgelopen VVO. Wat het er verbeterd is. We hebben er uiteraard vanochtend hier in de L1 Ochtendshow al veel aandacht aan besteed. Zometeen Routeregio met Ruud Kleine. Onze Ruud, deze zit alweer. En we gaan nu eerst even kijken. Nog aan het anders.
1: Ja.
0: Dat is onze scheldwoordenkalender. Elke keer steekt er weer op. Af en toe dan vallen we binnen. Ja, achterreur van zoeken. Dan zeg ik even van, wat is nu weer aan de hand? Wat zit er nu allemaal weer op? Maar is toch benieuwd wat erop steekt?
1: Nou, vandaag is het toch, vind ik toch bijzonder. Klotskop. Klotskop.
0: Een klotskop. Nou ja,
1: dus. Humor.
0: Ja, ik kom uit. Dat zei ze wel.
1: Dat is een klotskop.
0: Doe was in de klotskop.
1: Doe klotskop.
0: Sjoe toch? Ja, scheldwoord. Dat is ook meer af en toe voor
1: het
0: toch,
1: ja. Beetje.
0: Het kan grof overkomen, maar van lange kan je ook. Zes toch achter klotskop. Maar het goed. Beetje vergeetachtig. Eens kan zo'n klotskop nemen. Doe een beetje
1: een bijvoorbeeld. Ja, zeker.
0: Wel bezig met Ruud. Zometeen was in de morgen vroeg weer. En denk eraan, hè. Gewoon smeren. Flink na het haaien alles. Want dat is van nu. Ik zeg met deze temperatuur van 31 graden.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. 5 jaar na de overstromingen van 2021 is Limburg nog altijd onvoldoende voorbereid op extreme neerslag. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Bij een ongeval met een bromfiets afgelopen nacht op de Huisdijk in Montfort is een jonge man ernstig gewond geraakt. En het waterschap controleert met dit warme weer eens per 2 weken het zwemwater in Limburg.
3: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg.
5: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. In wonen. Maastricht.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Voor elke keukenwens en elk budget is 1.

Someone to You aan het begin van een nieuwe Wegenroute Regio. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij komen in heel Limburg. Er is LVK Neuts. En dat op 13 juli, de halve finales van het komende LVK, het 51ste. Die zijn op 6 en 7 januari de opnames in cultureel centrum Borenburg. In Voelendar is dat. En daarmee gaan ze dus naar Zuid-Limburg. De grote finale, dat was vooral het tietje, die is in Weert. Later in het seizoen. Dan nog ZLF, het Zuid-Limburgs Federatiefeest. Dit jaar in Opbeeg, dat kreeg voor het eerst in de geschiedenis een wisseltrofee. Onder de naam De Willem werd een uniek bronzen beeld van Willem van Oranje geïntroduceerd als symbool van historie, broederschap en Limburgse schutterstraditie. De werd komende donderdag gezegend en zondag voor het eerst uitgereikt aan de winnaar van het ZLF 2026 dus. Zometeen gaan we ook een beetje met mate de vakantie in. Ik ga beginnen.

0: vanzelf en zelf kans. Bij Route Regio. Nou, toch een aardig feestje gevierd in Heerlen. Het Maanplein door besteedt 10 jaar. Dat wordt gevierd in het hart van het Maankwartier natuurlijk, wat plein leek. Rian ging een beetje metfeesten en sprook door met bewoner Lonnie Klammerijk.
1: Nou, wij wonen hier nu 4 jaar. En iedere ochtend denk ik, wanneer moet ik uitchecken? Het is een geweldige plek om te wonen. Er is volgens mij geen mooiere plek in Heerlen.
2: En zeker op zo'n prachtige dag als vandaag, waan je je gewoon in het buitenland?
1: Absoluut. Ja, en niet alleen vandaag. Het is eigenlijk elke dag een feest.
2: Ja? Ja. Want er is toch ook kritiek geweest op het Maankwartier door de jaren heen. Hoe is dat bij bewoners?
1: Ik vind het persoonlijk heel onterecht. Ik woon al mijn hele leven piep piep zoveel jaar in Heerlen.
2: Ja.
1: En ik ben hier nog geen minuut bang geweest. Ik zou niet weten waarom. Ik voel me niet onveilig. Ook 's avonds niet. Het is... Nee. En weet je wat het hier is? Het is het gevoel van een oude mijnwerkerskolonie. Het touwtje uit de voordeur. We letten op elkaar. We hebben appgroepjes voor de alleenstaanden. Iedere ochtend even goedemorgen. En dat soort dingen.
0: Ja, prettig wonen door dus. Het ganse plan wordt ooit bedacht door kunstenaar Michel Huisman. En aan hem dan de vraag. Worden verrast of is ze verrast door wat het uiteindelijk is geworden door het Maankwartier?
3: Het is heel erg in hoge mate geworden zoals ik gewild had. Maar het gaat niet om willen, het gaat ook om wat lukt en wat kan en wat je gegund is. En we hadden het geluk dat we in die tijd een few good men hadden die echt er vol voor gingen. We hebben veel dingen veranderd, maar heel weinig op een manier die op een compromis lijkt. En dat loont toch wel, dat betaalt uit en dat voel je nu. Want we vieren 10 jaar, maar we zijn er al bijna een kwart eeuw mee bezig geweest. Dus voor mij is het allemaal een beetje raar.
0: Ja, de ontwerper van het Maanplein, waar dus 10 jaar bestaan gevierd is, Michel Huisman, wordt dat.

0: Sia, Kendrick Lamar en de greatest route regio. Met zometeen hier het Limburgse nieuws. Dat hoor je van Maarten. Update over weer en verkeer. Komt er ook aan.
1: Ja, ja.
0: En de beste muziek met Leanne Rimes.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Net 10:30 geweest, het LN Nieuws, dat hoor je van Maarten Bonnemaiers.
8: 5 jaar na de overstromingen van 2021 is Limburg nog altijd onvoldoende voorbereid op extreme neerslag. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Door klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. En de angst voor een overstroming zit er volgens inwoner Svenne Triepels nog steeds in.
9: Je kijkt wel een keer extra. Als het veel geregend heeft, je kijkt toch een keer extra naar de geul van goh, hoe hoog is die nou?
8: Verzekeraars hebben hun dekking voor lokale overstromingen wel uitgebreid. Maar volgens het verbond zijn betere voorbereiding, klimaatbestendige maatregelen en een snellere schadeafhandeling hard nodig. Regisseur Teu Boermans uit Venlo is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding gisteren, vlak voor de allerlaatste voorstelling van musical Soldaat van Oranje in Katwijk. Boermans ontvangt de onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan het Nederlandse theater en de filmwereld. Soldaat van Oranje stopt er na 16 jaar mee en bijna 4000 voorstellingen hebben de revue gepasseerd. Met het warme zomerweer controleert het waterschap Limburg extra de kwaliteit van het zwemwater. Eens per 2 weken worden op ruim 30 locaties watermonsters genomen. Er wordt gecontroleerd op de zogeheten poepbacteriën, E. coli en enterokokken. Tot nu toe is de kwaliteit van het zwemwater volgens het waterschap goed, maar door de oplopende temperaturen blijft extra controle nodig. De halve finales van het 51ste Limburgs Vastelovens Leertjesconcours worden volgend jaar gehouden in Voerendaal. In cultureel centrum Borenburg wordt op 6 en 7 januari 3 halve finales opgenomen met telkens 20 liedjes. Die worden op 8, 15 en 22 januari dan uitgezonden. De finale is zoals eerder bekendgemaakt in Weert. Inschrijven voor het LVK kan vanaf 11 november. Het weer in Limburg, zonnig met enkele stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 31 graden. Er staat een matige noordoostenwind. En ook vanavond blijft het nog lang warm.
7: Dank je, Maarten, en tot straks.

0: Genesis en I Can Dance. Goed regio. Ja, ja. Nou, net het berichtje dat het natuurzwemwater wel op regelmatige basis gecontroleerd werd. Natuurlijk met name door die poepbacteriën. Daar kent ze dan best wel vervelend ziek van werden. Is Maarten nog in de studio? Maarten, jij rijdt met jouw sleurhut heel Europa af om lekker op vakantie te gaan. En zeker, het komt je toe, daar gaat het helemaal niet om. Maar ben jij een natuurwaterzwemmer? Lig jij in meertjes en riviertjes en beekjes?
1: Ja,
0: en
1: soms wel. Ja? Meertjes wel, in de zee ook.
0: Ja.
1: Rivieren en zo, dat vind ik minder.
0: Ja, waarom?
1: Weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, want je zou zeggen, dat stroomt lekker door.
1: Ja, nou, dat klopt inderdaad. Qua vervuiling valt het ook wel mee. Ja. Ik ben wel eens in de Ardèche geweest. Hm.

0: mensen gaan ook langs de Maas gewoon, hè, tussen die kribben zwemmen.
1: Ja.
0: Dan kunnen ze door een onderstroom meegevoerd worden. Dat schijnt toch ook wel gevaarlijk te zijn. Wordt ook afgeraden.
1: Nou, laten we eens over doorpraten via de app. Beste een natuurwaterzwemmer. En zo, joh, wat is dat? Wie is dat? Wat zijn de ervaringen? En de hasselgluur die natuurlijk denken, nou, ik ga het via dan het hotelzwembad. En de rest kan me geklauwd werden. Laat het maar even weten via de L1-app.

0: Die is zonnige bandje van Limburg. Mensen kinder. En zoel het kennen, route regio. Aan het begin van de zomervakantie hier in de regio Zuid. Veel Limburgers gaan er even tussenuit. Ze hebben er lang naar uitgekeken, dus wat een beetje gevierd werden. Ja, natuurlijk. Met lekker eten en drinken bijvoorbeeld. En is het dan zaak om toch een beetje balans te houden? Want je moet jezelf ook een keer wat gunnen, toch? Maartje Boot van het Voedingscentrum, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je moet je wat gunnen. Mag een keer. Lekker eten, lekker drinken, even nergens naar kijken.
1: Tuurlijk. Dus zeker ruimte voor wat lekkers in die vakantieperiode. Maar ja, ook in die vakantieperiode is er natuurlijk ook ruimte voor gewoon hele lekkere, ook gezonde producten. Denk bijvoorbeeld aan voldoende water drinken. Nou, het is misschien een inkoppertje, maar dat is ook in de zomervakantie gewoon hartstikke belangrijk en goed voor je.
0: Mm-hmm. Dan drinken, daar kom ik dan nog wel uit. Maar dan toch naar het eten toe. Want oh, ik loop daar rond in Spanje of Italië en al dat lekkers. Hè? Je kent het.
1: Zeker. Ja. Maar daar is natuurlijk ook hartstikke veel ruimte voor. Geniet daar ook vooral van. Maar je ziet ook dat op vakantie je toch wel profijt kan hebben van ook die gezonde voedingsstoffen. Zeker als je wat langer gaat, dan komen misschien zelfs op een gegeven moment die pizza's een beetje je neus uit. Mm. Dus weet dan dat het ook op vakantie altijd goed is om ook daarnaast bijvoorbeeld of eventueel op een andere avond maar ook wat extra groenten nog te bestellen. Of lekker wat fruit bij het ontbijt. Gezond is ook hartstikke lekker. Dus het een hoeft het ander gelukkig zeker niet uit te sluiten.
0: Nee, nu had je het al over genoeg drinken. Hè? Dat is belangrijk, zeker als het warm is. Is het dan ook een idee om wat extra zout te eten? Want ja, dat zweet je er allemaal uit. Dus het lijkt me dan misschien wel goed. Of niet?
1: Ja, daar ben je niet de enige in. Er zijn veel mensen die denken dat dat inderdaad misschien nodig is. Als het warm is en je inderdaad meer zweet. Nou, je hoeft niet meer zout te eten. Je krijgt namelijk al voldoende zout binnen via je eten. Dus de kans op een tekort aan zout is hartstikke klein, ook op een warme dag. Dus het is vooral belangrijk om voldoende water te drinken. En dat zout, dat krijg je wel binnen.
0: Ja, daar hoef je dus geen zorgen over te maken. In een normaal dieet zit voldoende zout. Ja, oké. En een beetje fruit als snack en zo, dat is altijd lekker. Ja, het is toch wel fris. En dan denk je, ach, dan ben ik toch gezond bezig.
1: Ja, precies. Ja. Ja, zelf vind ik ook zeker in andere landen soms het fruit nog extra lekker. Het kan natuurlijk ook het gevoel zijn dat je lekker in het zonnetje ergens zit. Maar ja, ook daar zie je soms dat bijvoorbeeld de tomaten net wat sappiger zijn. Of de kersen net nog extra smaak hebben. Het kan ook natuurlijk komen door de locatie waar je zit. Maar toch denk ik, het kan extra leuk zijn om daar ook juist even wat, misschien wat lokaal groente en fruit te kopen. Je hebt ook vaak van die leuke marktjes. Bijvoorbeeld op de zaterdagochtend waar je lekker overheen kan struinen. Pak bijvoorbeeld daar even een appel en eet hem eventueel ter plekke op. Als je denkt, veel te zwaar om allemaal mee te zuilen. Maar ook dat is juist, denk ik, extra lekker en verfrissend.
0: Je proeft de zon daar. En die markt is goed voor de stappenteller. Laten we dat ook niet vergeten, Maartje.
1: Ja, precies. Toch? Tel uit je winst.
0: Oké, we zetten wat informatie op onze website l1.nl. Dankjewel, hè.
1: Super, fijne vakantie.
0: Doei.

0: Pointer Sisters. En Jump bij Route Regio Grondvier op zoek naar een leuke metzinger. Zo positief, vrolijk en meezingbaar liedje dat ze kunnen aanvragen via de app 0681-5250. Qua thema, een beetje hoeswerk bij, sorry. Maar leunt op het liedje van afgelopen vrijdag. Dat waren toen de Beatles met Can't Buy Me Love. En love is natuurlijk een overkoepelend thema in de muziek. Dus ik stel voor om een fantastisch levensliedje aan te vragen als metzinger. In het Limburgs, in het Duits, in het Engels, in het Frans, Spaans, Italiaans. Het maakt me niet uit. Maar laat die gedachten struiven gewoon en vroeg hem aan. Misschien met een zomersteentje, wie weet. Maar het hoeft niet per se, zolang het maar een echt levensliedje is als metzinger. Vroeg hem aan.
1: Het die verzoekje, het kum in de show, hey, bij Route Regie. Yo!
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 5 jaar na de overstromingen van 2021 is Limburg nog altijd onvoldoende voorbereid op extra neerslag. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Bij een ongeval met een bromfiets afgelopen nacht op de Huisdijk in Montfoort is een jongeman ernstig gewond geraakt. Regisseur Teu Boermans uit Venlo is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van musical Soldaat van Oranje.
10: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg.
12: Nou, naar de Limburgse wegen A2 tussen Weert Noord en Valkenswaard. De noordelijke richting is dat 25 minuten erbij. Dan op de A76 Heerlen richting Aken 20 minuten extra. Door grenscontroles de andere kant uit tussen Heerlen Noord en Geleen nog eens 10 minuutjes erbij. En we hebben natuurlijk de A73. Die is afgesloten tussen knooppunt Tiglia en Roermond. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.
13: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
14: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega-showroom, ook voor PWM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
13: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
15: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Bissen een zwemmer in natuurwater? Hulsen ervan, de reacties komen binnen via de app.
1: Goedemorgen heren, met Jan. Ja, ik ben normaal inderdaad een natuurwaterzwemmer. En zoetwater te zien en een chloorputje. Dat maakt me niet uit. Ik zwem in principe de ganse zomer door. Ik stiel ze bus over in Hoors, elke week. En ik zwem door tot er ijs leed. Alleen zwem ik er dan niet meer over. Ik ben ook voorstander van dat kinderen, nadat ze een zwemdiploma hebben, zeker en ik hier in natuurwater moeten zwemmen. Gewoon geen zwarte streep op de blauwe tekels die het. Alleen om hem te wennen dat je, al is het 100 meter diep, toch gewoon kunt zwemmen. Alleen op dit moment mogen ik even, vanwege verliegde weerstand, niet in zoet water. Maar vanavond lig ik toch weer in het zwembad. Groetjes, Jan.
0: Ja, het is ook weer goed voor de weerstand, Jan. Dus vooral blijven zwemmen. Dankjewel voor de reactie. Wie is het bij dich? Bissen een natuurwaterzwemmer? Waarom wel? En wat is ze dat? Of waarom net? Ook goed. Gerrit Geer via de app.

0: U2. En Desire bij Route Regio. Ja, ja. Goed zo. En via zou kunnen lukken met zijn Redmond een leefdesleedje zie je. Want afgelopen vrijdag Can't Buy Me Love van de Beatles. En Love is leefde.
1: Een liedje met Love. Ik vind Ben Howard Only Love van een schone metzingplaat voor deze zomerse dag.
0: Dankjewel, Mike Wordaert. En nog een appje van Alex.
2: Goedemorgen, Ruud. Gewoon hier een pleitje aanvragen van Jean-Paul Jong. Love is in the air.
0: Ja.
2: Zo'n noodzending.
0: Dankjewel, Jong. Nou, dat zie je dan de goede kant op. Blijf ze maar aanvragen. Leefdesleedjes als metzinger. Ben benieuwd via de app. Dit is Dans met mij, Paul Signa en Numidia.

0: Grote regio met zometeen ook de Metzinger. Der had gaat te maken met leven. Er komt van alles binnen.
1: I do anything for you about of love, and but not that. Goedjes, Will.
0: Ja, Meatloaf voor dat is een idee. Doel van Peter Maffay is toch zeker een leefdesleedje, zit Annemie. Zeker is geen spel tussen te krijgen. Love Hurts van Nazareth werd aangevraagd. Maar ook Will Hey Love Is All van Roger Glover. En Raccoon Love You More kreeg bijvoorbeeld binnen van Erik. Maar er zijn nog geen suggesties. Welkom, mossen we al gauw zien via de app 0681 4255 00. Een leefdesleedje als Metzinger.

0: Eddie. Sherry van Eddie Wally werd nog aangevraagd. En La Luna Blue van Ludo van Dijk is ook een levensleedje. Dat klopt allemaal. Maar het gaat alle kanten op. En het is ook niet zo verwonderlijk, want er zijn zoveel levensleedjes. Maar wind ik alles een beetje in de blender dui. Besteedt er wel een behoefte om lekker met te kwelen. En moet het dan ook nog overleven te gaan. En misschien al een gans klein Limburgs tintje. Kom ik een beetje uit al bij je. Maar dat is een beetje arbitrair ook wel. Bij het appje van Guido.
1: Goedemorgen met Guido. Ik dacht aan Home Vast van Volumia.
0: Ja. Ja, dat is toch een Limburgse band geweest. Met kwelen, ja zeker. En een levende sleetje. Dit is de metzinger van deze mondig. Volumia dus. En hou me vast.
2: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: 11:30, dit is het LA Nieuws. Dat hoor je van Maarten Bonnemeijers.
9: 5 jaar na de overstromingen van 2021 is Limburg nog altijd onvoldoende voorbereid op extreme neerslag. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Door klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. En de angst voor een overstroming zit er volgens inwoner Sven en Triepels nog steeds in.
10: Je kijkt wel een keer extra. Als het veel geregend heeft, je kijkt toch een keer extra naar de geul van goh, hoe hoog is die nou?
9: Verzekeraars hebben hun dekking voor lokale overstromingen wel uitgebreid, maar volgens het verbond zijn betere voorbereiding, klimaatbestendige maatregelen en een snellere schadeafhandeling hard nodig. Regisseur Teu Boermans uit Venlo is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding gisteren vlak voor de allerlaatste voorstelling van musical Soldaat van Oranje in Katwijk. Boermans ontvangt de onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan het Nederlands theater en de filmwereld. Soldaat van Oranje stopt na bijna 16 jaar en bijna 4000 voorstellingen. Met het warme zomerweer controleert Waterschap Limburg extra de kwaliteit van het zwemwater. Eens per 2 weken worden op ruim 30 locaties watermonsters genomen. Wordt dan gecontroleerd op de zogeheten poepbacterie, de E. coli en de entrococcus. Tot nu toe is de kwaliteit van het zwemwater volgens het waterschap goed, maar door de oplopende temperaturen blijft extra controle nodig. De halve finales van het 51ste Limburgse Vastelovens Liedjesconcours worden volgend jaar gehouden in Voerendaal. In cultureel centrum Borenburg wordt op 6 en 7 januari 3 halve finales opgenomen met telkens 20 liedjes. Die worden op 8, 15 en 22 januari volgend jaar dan uitgezonden. De finale is zoals eerder bekendgemaakt in Weert. Inschrijven voor het LVK kan vanaf 11 november. Het weer in Limburg dan nog zonnig met enkele stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 31 graden. Staat een matige noordoostenwind en ook vanavond blijft het nog lang warm.
8: Dank je, Maarten. Tot straks. Gaan we even naar de weg. Het is druk op de A2 in noordelijke richting. Tussen Nederweert en het knooppunt Batadorp bij Eindhoven in totaal 30 minuten extra. En al rekening met vertraging bij de grenscontroles op de A76 richting Aken. Daar 20 minuten erbij.

0: Diesel en Sausalito Summer Nights bij Route Regio De Vroeg met de antwoorden via de app. Bessen en een natuurwaterzwemmer. Dit is een appje dat binnen kunt. Even goed loesteren.
1: Hallo, dat is een appje. Ik ben echt binnen en goed in zwemmen. Ik ben op de
0: Maas, Oosmaland. Wat was heerlijk. Lekker genieten, lekker water. Goed als lekker zuur. Ja, ik moet net destilleren dat Sylvère, hij natuurwater zwemt. En zo duren hem te zien de telefoon altijd met. Hè. Dat klonk ook een beetje onder water. Goed, en wie zet het bedenkt? Laat het maar weten. Via de app, beste natuurwaterzwemmer. Zo joh, worm, zo naar worm. En zo joh, waar deze het? Vind ik leuk om te huren.

appje van een minuut of 10 geleden van Karin Horst. Museum de Kantfabriek. Karin. Dat is dan de naam. Ik denk dat het geen over het goede spel. Kritische omschrijving die springt naar Inkplaats in Limburg. Ja, daar zijn we nu mee bezig. Blijkbaar het ganse weekend, Karin. Ik hoop dat we nog ruimte als gast voor andere leuke dingen, maar... Komt eraan, uur. Want de opgave nog een keer herhalen. En de wet gaat het dan lukken op deze mondig, ja.

Love of My Life van Rondé bij Route Regio. Kemper dan zo meteen aan, hè? De opgave in het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Nog kans op keertjes via de kasteeltuin en Arsen. Maar door voor koffie en vlaai bij. Twee personen, ja. Kijken of het gaat lukken. Dacht wie van de opgave weer het. Zometeen nog 12 uur. Nu de Bee Gees en You Win Again bij Alleen.

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 5 jaar na de overstromingen van 2021 is Limburg nog altijd onvoldoende voorbereid op extra neerslag. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Bij een ongeval met een bromfiets afgelopen nacht op de Huisdijk in Montfoort is een jongeman ernstig gewond geraakt. Regisseur Teu Boermans uit Venlo is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van musical Soldaat van Oranje.
8: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden.
10: Het druk op de A2 in noordelijke richting tussen Nederweert en het knooppunt Batadorp. In totaal 50 minuten arbeid. Zal er ook waarschijnlijk mee te maken hebben dat de Bospopcampings leeglopen. Verder op de A76 richting Aken grenscontroles bij Bocholt 20 minuten arbeid.
11: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Banningen.
12: 25 en 26 juli.
13: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
11: ihf-festival.nl.
14: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
15: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Sasha Bedingfield en Unwritten. Routeregio bij L1. 4 jaar geleden veranderde Limburg in een rampgebied. Dorpen steen liepen onder water. Duizenden lui zogen hun hoes of bedrijf beschadigd werden. En de gevolgen zijn op sommige plaatsen nog immer zichtbaar. Vanochtend staat L1 uitgebreid stil bij al die gebeurtenissen. En bij de vraag wie Limburg zich beter kan wapenen tegen extreem weer en tegen hoog water. Fabienne Nijs te geten vanochtend presenteren. Hi Fabienne, goedemiddag.
1: Hoi Ruud.
0: Hoe was ze 4 jaar geleden?
1: Ik woon 4 jaar geleden toen de geluisterd neer toen werkte ik bij het Watershop.
0: Ja.
1: Ik ben 2 jaar weg geweest bij alleen in de tijd heb ik bij het Watershop gewerkt. En ik zat dan net zo in mijn laatste periode. Mm. Dus 4 jaar geleden zagen we daar in een... die hebben een soort regiekamer, zeg maar, met alle wateren uit Limburg. En dan België en Duitsland natuurlijk. En dan zag ze alles ineens rood kleuren. Dat ja. Ze denkt, hè? Het zal toch niet? Nou ja, en de rest is helaas geschiedenis.
0: Is helaas geschiedenis. En we zijn nu 4 jaar weer. Waarom dan voor precies nu die uitzending? Want dan kent ze eigenlijk elk jaar wel truc en zo, hè?
1: Klopt. Ja, kent ze ieder jaar doen. We hebben dat een jaar daarna ook gedaan. Hè? Dus in juli 2022 hebben we ook een uitzending gemaakt. Alleen merkte ze toen, ja, het was eigenlijk heel kort geleden. Dus iedereen zat nog volledig in het puinruimen, zal ik maar zeggen. En ook het rouwen, hè? Want over de grens zijn ontzettend veel lui ook omgekomen. Ja. Hier wordt het, laat ik zeggen, tussen aanhalingstekens gelukkig alleen materiële schade in het buitenland zijn eigenlijk heel veel slachtoffers gevallen. Dus een jaar na dato kostte nog niet zo heel erg veel. We vonden dat toen ook wel heel belangrijk om daar wel aan te gaan besteden. Maar 5 jaar later, het zijn enorme infrastructurele projecten natuurlijk. Het water veiliger maken van Limburg dachten van, ach, dit is wel weer eens een uitgelezen moment, zeg maar, om door bestel te storen.
0: Ja, dus het gaat vanavond veel over de toekomst, maar ja, die 5 jaar zal ook wel een ding zijn, toch?
1: Ja, zeker. Nee, we hebben natuurlijk het iconische beelden die we weer allemaal laten zien. Die kennen jullie zich denk ik nog wel voor de geis horen. Wie het er 5 jaar geleden hier uitzag in hele grote delen van Limburg. En we gaan dus kijken, ja, wat is er sindsdien eigenlijk allemaal gebeurd? Er wordt gelijk klotsten de miljoenen tegen de plinten. Als ze Den Haag moest geluiven, zijn die nu daadwerkelijk uitgegeven? Waarom leek het eigenlijk, hè, vooral voor de gedupeerden? Alsof er vooral gekletst wordt, laat ik het netjes zeggen. En vooral weinig wordt uitgevoerd qua projecten. Verbeoogde minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Hij is natuurlijk verantwoordelijk voor de Rijkswateren, hè, voor de Maas in Limburg bijvoorbeeld. Daar hebben we gesproken. Nou ja, en vooral eigenlijk kijken van wie staat dat er nu voor en wat zijn nu de beste manieren om toch ook op grote schaal, maar dan heel veel kleine projecten Limburg toch iets beter te wapenen tegen wat er in 2021 gebeurde.
0: Ja, wie laat moeten voor de videorecorder inprogrammeren, Fabienne?
1: De videorecorder met een VHS-bandje mag ze programmeren. Ik zou dat een 4x6 doen. Als ze vastloopt, dan best zeker op tijd.
0: Ja.
1: Veel beginnen om 6 uur sharp aan de poort in Kessel aan de Maas. Mooie locatie kent ze natuurlijk voor dat onderwerp niet het hubben. Al is het nu een stralende zomerdag met een kabbelende rivier.
0: Ja, leegwater.
1: En,
0: ja.
1: Liegwater tot 5 voor 7. Dus 6 uur beginnen, van zet ik de VHS-recorder maar een 5 voor 6 klaar. Ik heb er niks gewerkt.
0: Fabienne, succes.
1: Dank je.

Dermot Kennedy, Power Over Me. Bij Route Regio, riemen vast, daar gaan we. Het routespel. Ja, met een cryptische omschrijving gaan we onderweg naar één plaats in Limburg. De grote vraag is welke. Je maakt kans op kaartjes voor de kasteeltuinen in Arsen met koffie- en vlaai-arrangementje erbij. Dit is dag 2 van de opgave. Dus goot Loesterhey Kumpen nog een keer. Snelle vingers als onderdeel van de Limburgse beautyroutine. Snelle vingers als onderdeel van de Limburgse beautyroutine. Nou, welke plaats in Limburg heet dit? Appen maar.

bij Routeregio. Of ik nog één keer de opgave kan herhalen. Aleda, groot loester. Zonger, muziek is gedrongen, gewoon even druig. Kent ze hem goed volgen. Cryptische omschrijving brengt ons naar Inkblaadje in Limburg. Snelle vingers als onderdeel van de Limburgse beautyroutine. Nou, ga er maar aan staan.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Het is 12:30, het Ellen-nieuws. Dat hoor je van Arthur Hubels. Hi Arthur.
7: Goedendag. De provincie Limburg wil dat het biologische landbouw in onze provincie over een paar jaar twee keer zo groot is als nu. Op dit moment wordt ruim 3% van de Limburgse landbouwgrond biologisch gebruikt. In 2030 moet dat bijna 7% zijn. Boeren die willen overschakelen op biologische landbouw krijgen daarvoor steun van de provincie. Ze worden bijvoorbeeld geholpen met de inrichting van hun bedrijf en investeringen. En ook krijgen ze hulp bij de afzet van hun biologische producten. Regisseur Teu Boermans uit Venlo is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die koninklijke onderscheiding gisteren vlak voor de allerlaatste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje in Katwijk. Boermans krijgt de onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan de Nederlandse theater- en filmwereld. Soldaat van Oranje stopt na bijna 16 jaar en bijna 4000 voorstellingen. 5 jaar na de overstromingen van 2021 is Limburg nog altijd onvoldoende voorbereid op extreme neerslag. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Door klimaatverandering komen er hevige regenbuien steeds vaker voor. En de angst voor een overstroming zit er volgens Svenne Triepels uit Valkenburg nog steeds in.
8: Je kijkt wel een keer extra. Als het veel geregend heeft, je kijkt toch een keer extra naar de geul van goh, hoe hoog is die nou?
7: Verzekeraars hebben hun dekking voor lokale overstromingen wel uitgebreid, maar volgens het verbond zijn betere voorbereidingen, klimaatbestendige maatregelen en een snellere schadeafhandeling hard nodig. Treinen op de Maaslijn tussen Venray en Nijmegen rijden komende week ook 's nachts. Op die manier helpt Arriva de vierdaagse wandelaars en feestvierders om naar Nijmegen te komen. Het evenement wordt volgende week gelopen en trekt ieder jaar zo'n 1,5 miljoen wandelaars en feestvierders. Op 2 dagen doet de wandelroute Limburg aan. Ook op andere routes naar Nijmegen zetten de NS en Arriva extra treinen in. En het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en zomers met een paar stapelwolken. Het wordt maximaal 31 graden, maar er is een verkoelend briesje uit het noordoosten.
6: Dank je, Arthur. Tot later. Gaan wij naar de weg, want het is druk op de A2 noordelijke richting. Tussen Nederweert en het knooppunt Batadorp bij Eindhoven loop je in totaal 3 kwartier vertraging op. En ook op de A76 richting Aken, daar grenscontroles bij Bochels. 1 kwartier extra. Nee, dat is inmiddels opgelopen tot 1,5 uur daar. En nou rekening met dat de A73 tussen het knooppunt Tiglia en Roermond dicht is. In verband met onderhoudswerkzaamheden.

0: Ethan Cooking on Three Burners en this girl. Terwijl we bezig zijn met het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar Inkplaatje in Limburg. De vraag is welke snelle vingers als onderdeel van de Limburgse beautyroutine. En het is dag 4 van deze opgave. En Wilma denkt dat het gaat over tegelen. Is het misschien mesh of bemelen? Spouwbeek. En Flo erop kunt binnen. En ook Venraai en Arsen en Oersbeek, Valkenberg, Schoonbron kreeg je binnen. Horst, hou Karen eerder vanmorgen al geappt. Bemelen nog een keer. Even loesteren naar het appje van Nelly. Dat had ik nog net gehoord. Het zal goed, zie je zag.
1: Is het soms storm?
0: Toer, zegt Nelly. Is het allemaal net? Wat wel? Check appje.

0: Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely. En de Vierhoven Moeder Hellepoet Venlo met De Ster. En we zijn ook nog eens bezig met het routespel. Ja, ja. Cryptische omschrijving brengt ons naar Inkplaatje in Limburg. Vuur de keertjes voor de kasteeltuinen. Snelle vingers als onderdeel van de Limburgse beauty routine. Hartstikke druk in de app. Ik kreeg binnen Annemiek, een appje van Annemiek althans, met de oplossing Nagelbeek, Stramprooi, dat denkt Herm. Desiree denkt aan Veilen. Dat kreeg ik ook van Marlies binnen. Karen denkt nog aan Echt, Museum van de Vrouwenlector. Tom aan Brunsum, daar woont Nicky de Jager. Oké, okay, dat wist ik niet. Ze Gieteren, zoals Sint-Geertruid, ook een Erik met nog een keer aan Nagelbeek. Halen kreeg ik binnen van Frits en Geleen werd genoemd. Posterholt, Tegelen, een Mesh. Even kijken, wat kreeg ik nu nog binnen? Venloken binnen. Wat is er dan allemaal gehad? Valkenberg, Schoonbron. En Venroy en Bemelen. Zit het goede antwoord er dan bij, is de centrale vraag.
1: Nee.
0: Nee, dat zit het net. En daarom morgen een extra aanwijzing.

Sparkly en Crazy. En zometeen hebben we L1 het happen. Franse Middag met Stefan. En van Stefan maakt ze netto 20 minuten de zender over nummer Chic de Vief in. Vief-liedjes die stoel wil ze aanvragen voor zichzelf of voor een vriend, collega, familielid. Maakt niet uit. Maar laat het weten via de app. En dan neemt Stefan contact met die groep. Het beste gewoon even de baas van de radio heen. Nou, dat is toch leuk. Veel plezier bij het appen dadelijk. Ik kom eruit met Barry Manilow en de

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan!
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De provincie Limburg wil dat de biologische landbouw in onze provincie over een paar jaar twee keer zo groot is als nu. Op dit moment is ruim 3% van de Limburgse landbouwgrond biologisch. Dat moet groeien naar bijna 7%. De rechtbank in Roermond buigt zich vandaag over een zaak waarbij een jongen van 18 seks had met een meisje van 13. En regisseur Teu Boermans uit Venlo is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de onderscheiding gisteren bij de allerlaatste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje.
7: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden.
9: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
10: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
9: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.

0: en Opelite BL1 van harte welkom op deze maandagmiddag. Op de dag dat koffietjes, matcha en luxe broodjes het winnen bij Gen Z'ers van de spaarrekening. Deze generatie geeft met gemak zo'n 300 euro per maand uit aan deze luxe. Ja, gelukkig hebben we voor Jip en nog al die centen in de buurt zitten, maar heeft de MeTime gebruikt om een vief samen te stellen.
1: Hallo, ik ben Jip en ik ben de met aan de vief. Dit is Bailando van Enrique Iglesias.

Die is hartstikke lekker bezig. Uzi naar eigen vijf. Enrique Iglesias, Sean Paul en Bailando. En Gwen Stefani ook nog een cool. Wilstig, net als Jip. Een top 5 samenstellen. Dat kent via de site L1.nl. Hij is strakke de DJ uit het land waar het verboden is om een actieve flits-app te gebruiken. Eerst voor je Bart Storken. King

0: Bruce Springsteen en Human Touch. Zometeen in het LA Nieuws hoor je alles over de biologische landbouwambities van de provincie en de zanger die zijn eigen paardenfokkerij heeft.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Goedemorgen, ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. 5 jaar na de overstromingen van 2021 is Limburg nog altijd onvoldoende voorbereid op extreme neerslag. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Door klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. En de angst voor een overstroming zit er volgens inwoner Svenne Triepels nog steeds in.
9: Je kijkt wel een keer extra. Als het veel geregend heeft, je kijkt toch een keer extra naar de geul van goh, hoe hoog is die nou?
8: Verzekeraars hebben hun dekking voor lokale overstromingen wel uitgebreid, maar volgens het verbond zijn betere voorbereiding, klimaatbestendige maatregelen en een snelle afhandeling hard nodig. Regisseur Teu Boermans uit Venlo is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding gisteren, vlak voor de allerlaatste voorstelling van musical Soldaat van Oranje in Katwijk. Boermans ontvangt de onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan het Nederlands theater en de filmwereld. Soldaat van Oranje stopt na bijna 16 jaar en bijna 4000 voorstellingen. Bij een ongeval met een bromfiets op de Huisdijk in Montfoort afgelopen nacht is een jonge man ernstig gewond geraakt. Vanwege de ernst van zijn verwondingen werd een traumahelikopter ingezet. Omdat nog onduidelijk is hoe het slachtoffer gewond raakte, onderzoeken verkeersspecialisten of er mogelijk sprake is geweest van een aanrijding met een ander voertuig. Met het warme zomerweer controleert Waterschap Limburg extra de kwaliteit van het zwemwater. Eens per 2 weken worden op ruim 30 locaties watermonsters genomen. Er wordt gecontroleerd op de zogeheten poepbacteriën. Dat zijn E. coli en de enterokokken. Tot nu toe is de kwaliteit van het zwemwater volgens het waterschap goed. Maar door de oplopende temperaturen blijft extra controle nodig. Het weer in Limburg zonnig met enkele stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 31 graden. Er staat een matige noordoostenwind. En ook vanavond blijft het nog lang warm.

0: Nio en Closer. Ja, die hoorde lopen van ons. Die ligt oet voor dicht, hè. Even top 5 inschikken via de site l1.nl. Kom ze morgen op de radio. Christen van mij. Een chocoladeverrassing van Rousseau. En vandaag de samensteller van De Vief. Dat is Jip.
1: Hallo, ik ben Jip Oetsenverveld. En dit is De Vief. Ik heb gestemd op Passionfruit. Omdat ik hem zo'n lekkere zomerse track vind. De Vief.

Excellente keuze van Jip, Utsine en Gavief. Passion Fruit, Ring a Ding Dong Song en The Weekend in Your Eyes. L1 hier met zometeen de Limburgse artiest die ooit begonnen is als hardrockzanger. Ja, gelukkig had hij zijn lange lokken laten liggen bij de kapper. Maandagmiddag, dit is L1 met...

Ooit begonnen als hardrockzanger deze Jacques Poels van Rodez en Heilig Antonius Bialeen. Temperaturen vandaag in de provincie 31 graden met heel veel zon. En versmeer de radio in met Factor Alicia Keys. Dit is Girl on Fire Bialeen.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer van minder. Simpel.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De provincie Limburg wil dat de biologische landbouw in onze provincie over een paar jaar 2 keer zo groot is als nu. Op dit moment is ruim 3% van de Limburgse landbouwgrond biologisch. Dat moet groeien naar bijna 7%. De rechtbank in Roermond buigt zich vandaag over een zaak waarbij een jonge man van 18 seks had met een meisje van 13. En de halve finales van het Limburgs Vaste Lovensleedjes Concours zijn volgend jaar in Voerendaal. Begin januari zijn de opnames van de 3 rondes met elk 20 kandidaten. De finale van het LVK is in Weert.
8: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag.
10: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
11: Voor elke keukenwens en elk budget is één.

0: Ja, sommige dingen dat ken ik niet sturen, onder andere deze. Hey, wordt maar zo'n feest, hè? Weather Girls, It's Raining Men.
1: De Vief.
0: Het is L1, hier heb ook een beetje last van hooikoorts. Ja, laat even van de guur, hè. Wat zijn de beste remedies via de L1? Nou, Jip, kom er maar in, jong.
2: Hallo, ik ben Jip. Ik ga bestemd op de 4 voor Aranka van Becky G.
0: Jip, heb ze wat te doen, jong. Ik kan ze even invallen.

Ronde van de Tour. En morgenavond om 9 uur natuurlijk de kraker, de wedstrijd. Frankrijk tegen Spanje. Nou, als er vandaag toch een rustdag is, kent ze van mij een 5 inschikken. Gewoon even zelf cardio beoefenen via de tablet. 4 stuks uitkeerzen en dan durchschikken via de site L1.nl. Kom ze morgen op de radio, krijg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Hij is strakkevurig, de wereldhit die al 4 jaar op de plank had gelegen. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It komt eraan achter Robbie Williams en Trippin'.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, L1, Hit Up Here met strakker nog de zanger die een van de grootste gitaarverzamelingen ter wereld had. Wie het is hoor je achter Marshmallow Moonshine, Oed het Stadje van Lol en Plezier. Dit is Zuurwind.

Miles Smith. Stay if you wanna dance. Dit is L1, waar je zometeen hoort waar in de provincie volgend jaar het LVK wordt gehouden. En de Duitse danshelden die zich voordeden als Amerikanen komen eraan. Fake it till you make it, baby!

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De rechtbank in Roermond buigt zich vandaag over een destijds 18-jarige man die in mei vorig jaar seks had met een meisje van 13. Pas een dag na de vrijpartij op een feestje kwam de man erachter dat het meisje zo jong is. De man schrok en stapte zelf naar de politie. Omdat ook de vriendin van het meisje zegt dat ze vrijwillig met de man naar bed ging, eist het OM geen straf voor de seks met de minderjarige. Verslaggever Frank Monen legt uit.
4: Seks met een 13-jarige is voor iemand die meerderjarig is strafbaar. Maar in sommige gevallen is dat niet zo. Het is een soort grijs gebied, zo zegt het Openbaar Ministerie. En daarom, gezien de omstandigheden in deze zaak, verdient deze jongen geen straf.
3: De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De provincie Limburg wil dat de biologische landbouw in onze provincie over een paar jaar 2 keer zo groot is als nu. Op dit moment wordt ruim 3% van de Limburgse landbouwgrond biologisch gebruikt. In 2030 moet dat bijna 7% zijn. Boeren die willen overschakelen op biologische landbouw krijgen daarvoor steun van de provincie. Ze worden bijvoorbeeld geholpen met de inrichting van hun bedrijf en investeringen. Ook krijgen ze hulp bij de afzet van hun biologische producten. Rond Vaals wordt nog altijd druk gezocht naar een vermiste man uit Maarsen. Hij vertrok maandag voor een wandeling in het gebied, maar is sindsdien spoorloos. Zijn auto is teruggevonden in Kerkrade. Dit weekend is er in de regio gezocht door het Search and Rescue Nederland team en het Veteranen Search team. De politie noemde het een urgente vermissing omdat de man gezondheidsproblemen heeft. En de halve finales van het 51ste Limburgs Vastelovensleedjesconcours worden volgend jaar gehouden in Voerendaal. In cultureel centrum Borenburg worden op 6 en 7 januari 3 halve finales opgenomen met telkens 20 liedjes. Die worden op 8, 15 en 22 januari uitgezonden. De grote finale van het LVK is op vrijdag 29 januari in Weert. En het weer. Het is vandaag zonnig en zomers met enkele stapelwolken. Het wordt maximaal 31 graden, maar er is een verkoelend briesje uit het noordoosten.

Katy Perry. Even kijken naar die kwikstaan vandaag. Ojojoj, 31 graden in de provincie. Veel zon, dat betekent God drinken, God smeren en genieten van de beste hit op hits. Inclusief de V van Jip vandaag. Zelf in de samenstellen dat kind via onze site l1.nl. Komt dat in de hoed met al die techniek? Nou, drop dan even V in onze L1 WhatsApp.

Also, de Peter Schelling en Major Tom. Het is L1 en geesten dit jaar op vakantie in het boerderland. Nou, let dan even goed op, hè, want in Duitsland is het verboden om een actieve flits-app te gebruiken. In Spanje en Frankrijk is het net toegestaan om met slippers of sandalen te rijden. En in Cyprus is het eten en drinken achter het stuur verboden. Het geeft zich namelijk 85 euro'tjes kosten. Het is L1, alvast een schone vakantie. De beste hit-appen-hits voor je met mensenkinder achter Narcotic Trust.

Ja, stiekem geleend van de playlist van Pladderweg Radio. Hè. Check hem even, pladderwegradio.nl. Mensenkinder en Oet et Suje op dat grote L1. Het is Hit Happy hier met de classic van Natalie Cole. En This Will

0: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De rechtbank in Roermond buigt zich vandaag over een zaak waarbij een jonge man van 18 seks had met een meisje van 13. In de omgeving van Vaals en Kerkrade wordt nog altijd druk gezocht naar een vermiste man uit Maarsen. De man vertrok een week geleden naar Limburg om te wandelen, maar is sindsdien spoorloos. En de halve finales van het Limburgs Vastelovensleedjesconcours zijn volgend jaar in Voerendaal. Begin januari zijn de opname van de 3 rondes met elk 20 kandidaten. De finale van het LVK is volgend jaar in Weert.
10: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag.
12: Meneer, mag ik u wat vragen?
13: Ja.
12: Waar kent u Hazy van?
13: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
12: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
13: Oké.
12: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
14: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.

0: Ja, ja, ja, ja. Ik heb dich betrapt, hè. Op het mitzingen van Dine favoriete track.
1: De Vief.
0: Diana Ross en I'm Coming Out is misschien wel een van Dine favoriete tracks voor De Vief. Geef het even door via de site l1.nl. Kom ze er net doet. Gewoon even vier stuks dumpen in de L1 WhatsApp.
2: Hoi, ik ben Jip. Ik heb gestemd op De Vief. En ik wil graag huren. Play the live van Safi Duo.

My Body Isn't Ready. Dit is L1 met zometeen de zanger die zijn microfoon standaard gebruikt als medicijnkastje. Ja, ja, make that the cat wise, man. Het is L1 met snel.

Axl Rose en Aerosmith en Crying. Ja, en die zanger die had allemaal van die sjaals rondom zijn microfoon standaard hangen. Ja, dat is eigenlijk om een medicijnkastje te camoufleren. Ja, ja. Het is L1 met zo meteen een belangrijke.

0: Cross Amsterdam, How You Samba. Dit is L1 met strakke een echte foodie-opzender. Dat is de DJ die alleen maar geneet van de lokale keuken wanneer hij op tournee is.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. In de omgeving van Vaals wordt nog altijd druk gezocht naar een vermiste man uit Maarsen. Hij vertrok vorige week voor een wandeling in het gebied, maar is sindsdien spoorloos. Zijn auto is teruggevonden in Kerkrade. Dit weekend is er in de regio gezocht door het Search and Rescue Nederland team en het Veteranen Search Team. De politie noemde een urgente vermissing omdat de man gezondheidsproblemen heeft. De rechtbank in Roermond buigt zich vandaag over een destijds 18-jarige man die in mei vorig jaar seks had met een meisje van 13. Pas een dag na de vrijpartij op een feestje kwam de man erachter dat het meisje pas 13 was. Hij schrok en stapte zelf naar de politie. Omdat ook de vriendin van het meisje zegt dat ze vrijwillig met de man naar bed ging, eist het OM geen straf voor de seks met de minderjarige. Verslaggever Frank Monen legt uit.
9: Seks met een 13-jarige is voor iemand die meerderjarig is strafbaar. Maar in sommige gevallen is dat niet zo. Het is een soort grijs gebied, zo zegt het Openbaar Ministerie. En daarom, gezien de omstandigheden in deze zaak, verdient deze jongen geen straf.
8: De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De provincie Limburg wil dat de biologische landbouw in onze provincie over een paar jaar 2 keer zo groot is als nu. Op dit moment wordt ruim 3% van de Limburgse landbouwgrond biologisch gebruikt. In 2030 moet dat bijna 7% zijn. Boeren die willen overschakelen op biologische landbouw krijgen daarvoor steun van de provincie. Ze worden bijvoorbeeld geholpen met de inrichting van hun bedrijf en investeringen. Ook komt er hulp bij de afzet van hun biologische producten. En de halve finales van het 51ste Limburgs Vaste Loversliedjesconcours worden volgend jaar gehouden in Voerendaal. In cultureel centrum Borenburg worden op 6 en 7 januari 3 halve finales opgenomen met telkens 20 liedjes. Die worden op 8, 15 en 22 januari uitgezonden. De grote finale van het LVK is op vrijdag 29 januari in Weert. En het weer. Het is vandaag zonnig en zomers met enkele stapelwolken. Het wordt maximaal 31 graden, maar er is een verkoelend briesje uit het noordoosten.

Lekkere energie in de middag. Dit is Hit-Hop, Two Brothers on the Fourth Floor en Come Take My Hand. En het Limburgse teerke gunt van A naar B, van C naar Dwayne. Dit is Isabella.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De arbeidsinspectie heeft op 5 plekken in Limburg het werk stilgelegd op plekken waar asbest werd opgeruimd. De werknemers moesten onder onveilige omstandigheden hun werk doen. De rechtbank in Roermond heeft zich vandaag gebogen over een zaak waarbij een jongeman van 18 seks had met een meisje van 13. En een dronken automobilist moet zijn auto inleveren nadat hij bij de politie van Venray tegen de lamp liep. Zijn rijbewijs is ingevorderd.
8: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag.
10: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
11: zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
12: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
11: Dress up and sing along like nobody's watching.
12: Get your tickets at thedoolhof.nl.
8: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Een tijdstip van 4 uur op de maandagmiddag werd je net afgetrapt door Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. L1 vandaag met Ruben Wekers. Van harte welkom. Ja, die zon die zal de komende uren nog absoluut niet ondergaan. Zonnig zomerweer ook op deze maandag met enkele stapelwolken. Bovenal wederom lekker warm. Behalve puffen en zweten heeft het ook wel verdere gevolgen, die hitte. Organisaties die het water in ons land beren, die waarschuwden namelijk vandaag voor een dreigend watertekort. Het is al een lange tijd erg droog. Rivieren staan laag en ook gebruiken mensen door de hitte meer water.
1: Juist in periodes van hittegolven zie je dat oplopen, hè, dat mensen steeds meer water gaan gebruiken. En wat er dan kan gebeuren, zeker als je allemaal tegelijkertijd de kraan opendraait, dan kan al dat water niet in één keer door dat leidingnetwerk heen. En dan kan het dus gebeuren dat ook de druk lager wordt en dan komt er toch wat minder water uit de kraan dan je gewend bent. En dan lijkt het een tekort van water, maar dat is absoluut niet het geval.
0: Ja, half juli ondertussen. We zitten al in de tweede hittegolf en zelfs de derde hittegolf voor het midden van onze provincie. Voor het water uit de kraan is er volgens nog geen gevaar, maar er moeten bij een tekort wel keuzes worden gemaakt. En ja, mocht je trouwens vandaag een beetje een langzame maandag hebben vanwege Bospop of het OLS en ook de hitte op die beide evenementen, dat snappen we natuurlijk allemaal. Hier is het plan, de campagne, om vanmiddag ook nog een beetje lekker te gaan nagenieten. Denken we al snel natuurlijk aan het moment op het OLS.
2: Hey, is het mes? Ga je het OLS nog Ubersberg, Judith? Het is een dicht.
3: Het zo'n van kan beslissen en hier werd gejuicht. En dat betekent dat we het OLS 2027 in Ubersberg hebben. Het zestal griep zich onderin vast. Oh, hier begint al in het te huilen en dan zet even niet. Ik kon hier eventjes wie de andere vief van...

0: Ik zit te denken, misschien dat je hond ook al de afgelopen dagen op apengapen in zijn mand ligt. Omdat hij denkt, nee, veel te warm voor een uitlaatrondje. Ik blijf gewoon lekker liggen, zeker als je thuis airco hebt. De Bahaman hier net bij L1 Vandaag. Ik zit trouwens net even te lezen. Voor vakantiegangers eventueel slecht nieuws. Mocht je richting een camping in Zuid-Frankrijk moeten, tussen haakjes. Vanwege de grote bosbranden is de A6 sinds vanochtend afgesloten tussen Parijs en Dijon. Dat is de A6 ook wel bekend als de Route du Soleil. Voor veel toeristen natuurlijk de klassieke route richting Zuid-Frankrijk. Dus dat wordt of omrijden of misschien wel even uitstellen. Het is nog altijd een flinke toestand daar in de buurt van Parijs dus. Over flinke toestand gesproken, zometeen de razendsnelle spreekbuurt. Ja, en dat is misschien moeilijk voor te stellen op deze warme julidag. Maar vandaag, precies op de kop af 5 jaar geleden, was het niet de hitte die ons parten speelde. Nee, dat was water.
1: Toen we hier aankwamen, ja, stond inderdaad tot de helft onder water. De
2: politie roept ook iedereen op om naar binnen te gaan, om dus niet buiten te blijven. Want als die stroom eraan komt, als die dijk doorbreekt, ja, dan kan het natuurlijk heel snel gaan.
3: Je komt gewoon, wat ik zeg, van de een naar de andere kant niet zonder boot of zwemmend.
4: Dit komt toch wel in de buurt van oorlogsgebied.
5: We willen eigenlijk iedereen bedanken die ons geholpen heeft. Maar het heeft niet mogen baten, want het water loopt gewoon stromend onder de dingen door.
0: Ja, hevige emoties waren er natuurlijk mee gemoeid. Begrijpelijk natuurlijk ook wel. Zo meteen die razendsnelle spreekbeurt praat je helemaal bij over oorzaak en gevolgen van destijds. 1. Maar eerst

0: onvervalste liefdesplaat, zoals we van hem gewend zijn. L1. Bruno Mars genaamd bij L1 vandaag. On My Soul. Ja, niet heel toevallig dat hij daarom ook op het album The Romantic staat. Hier ondertussen gooien we toch echt even over een hele andere boeg. Want we gaan even 5 jaar terug in de tijd. Dat is niet per se een positief jubileum. Op een 13 juli 2021. Moeilijk voor te stellen dat grote delen van Limburg precies 5 jaar geleden onder water kwamen te staan.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Een overstroming is een gebeurtenis waarbij een aanzienlijke hoeveelheid water uit een meer, rivier of zee plaatsen bereikt die normaal gesproken niet onder water staan.
3: Normaal kun je anders onder water, dat is onvoorstelbaar.
2: Indien dit ernstige vormen aanneemt,
4: Limburg is in opperste staat van paraatheid.
2: Spreekt men door de verwoestende uitwerking ook wel van watersnood of ramp.
5: De problemen in Limburg zijn nog steeds heel groot.
2: In juli 2021 zorgde hevige regenval in het Nederlands-Duits-Belgische grensgebied.
6: Beseft achteraf pas wat er echt gebeurd is.
2: Overstromingen van onder andere de Geul, de Gulp en de Roer. Het KNMI gaf voor het eerst een weeralarmcode rood af voor regenval.
7: 13 juli 2021.
2: De Maas bereikte een recordafvoer.
8: We zullen alles doen wat nodig is.
2: De veiligheidsregio Zuid-Limburg riep de gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure GRIP 4 af.
9: Verlaat uw woning zo snel mogelijk.
2: De overstromingen zorgden ook in Duitsland en België voor verwoestingen in dorpen langs de rivieren, waarbij enkele honderden mensen om het leven kwamen of vermist raakten.
10: Dit is wel een ongekende omvang.

0: Met een dikke natte pakker richting een tijdstip van 16:30. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. En om 16:30 hoor je zo meteen het laatste Limburgse nieuws op deze maandag. Ja, voor de meeste mensen staat die maandag toch vaak een beetje te boek als het bijkomen van het weekend. Geldt niet voor een automobilist in Venray. Hij had namelijk maar liefst 5 keer meer gedronken dan toegestaan toen hij vandaag van de weg werd gehaald. Zo meteen hoor er meer over.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Show en spektakel. Beleef de Mars en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
3: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
4: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
3: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
2: Beleef de Mars en Showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
0: We zijn voorbij het tijdstip van 16:30. Dat betekent de ruimbaan voor het laatste Limburgs nieuws met Art Rubers.
10: Goedemiddag. De arbeidsinspectie heeft op 5 plekken in Limburg het opruimwerk van asbest stilgelegd. Bij die werkzaamheden was er gevaar voor de werknemers. Niet alleen was er sprake van blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels, ook was er valgevaar voor de asbestruimers. De inspecties waren al in juni, maar zijn nu pas bekendgemaakt. In totaal werden 16 plekken gecontroleerd. Op 11 gevallen was er iets mis. De inspectie zegt niet op welke plekken het werk is stilgelegd. Het Openbaar Ministerie eist geen straf tegen een destijds 18-jarige jongeman die seks had met een meisje van 13. Pas een dag na de vrijpartij op een feestje in mei vorig jaar kwam de man erachter dat het meisje pas 13 was. Hij schrok en stapte zelf naar de politie. Omdat ook de vriendin van het meisje zegt dat ze vrijwillig met de man naar bed ging, eist het OM geen straf voor de seks met de minderjarige. Verslaggever Frank Monen legt uit.
11: Seks met een 13-jarige is voor iemand die meerderjarig is strafbaar. Maar in sommige gevallen is dat niet zo. Het is een soort grijs gebied, zo zegt het Openbaar Ministerie. En daarom, gezien de omstandigheden in deze zaak, verdient deze jongen geen straf.
10: De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Rond Vaals wordt nog altijd druk gezocht naar een vermiste man uit Maarsen. Hij vertrok een week geleden voor een wandeling in het gebied, maar is sindsdien spoorloos. Zijn auto is inmiddels teruggevonden in Kerkrade. Dit weekend is er in de omgeving gezocht door het veteranen Search Team en mensen van Search and Rescue Nederland. De politie noemde het een urgente vermissing omdat de man gezondheidsproblemen heeft. En de politie van Venray heeft een man aan de kant gezet die maar liefst 5 keer meer gedronken had dan toegestaan. De man reed bovendien zonder geldig rijbewijs. Dat was namelijk al eerder geschorst omdat de man al vaker was betrapt op autorijden onder invloed. Het rijbewijs van de man is nu helemaal ingevorderd en ook de auto is in beslag genomen. En het weer. Het is vandaag zonnig en zomers warm met enkele stapelwolken. Het wordt maximaal 31 graden. Verkoeling komt er van een briesje uit het noordoosten.
0: Dat klinkt al heel aangenaam. Arthur, dankjewel. Zo meteen hier weer een grensdilemma aan jou. De keuze, een plaat uit Duitsland, België of gewoon Oud-Oost eigen Limburg.

0: Sowieso nou ook Filmpje Beltje nog doet brengen van deze plaat. Blondie met Call Me.
1: U bent nummer 1 in de wachtrij.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, telefoon zal groot gloeiend hebben gestangen destijds, denk ik. Hey BL, en vandaag serveren wij u wederom een zeer smakelijk grensdilemma uit. En nu de kwestie, gewoon weer eens even de grens met de Belgische en of de Duitse buren opzoeken. Vandaag vernoet België trouwens wat bospopsentiment. Afgelopen zaterdag stongen door de mannen van Clouseau natuurlijk. Klonk door met name één damesnaam vanaf het podium.
2: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje.
1: Ja, wederom de vraag aan uw adres. Clouseau over Anne Lucy Lexrik met Meetgen. Of hoe de eigen Limburgse grond wiel nakken met...
2: Pumelke.
1: Ja, prachtig. Koosdaampje, blieft je toch, hè. Nou, de lijnen staan open. Ik hoor graag van u.

0: Take That Game. Nou, die melden zich toch heel wat meer mensen in de L1-app wat betreft het grensgevalletje. Op dit moment, ja, vast een oventje in de tijdens de zomer, wil nakken met zijn pummelke dat geeft toch wel pummelke zag, hè? Niet pummelke. Geeft toch wel Steven Kop. Het pummelke Steven Kop, hè? Geen pummelke, nogmaals. Hey, ondertussen, ja, even heel bedankt. Het is een beetje verdrietig, nou is het toch wel uur. Het gaat hier namelijk over een weggeefkast. Mensen die bekend zijn met dat concept, die weten. Het credo dan is, neem wat je nodig hebt, geef wat je kunt missen. Zo'n weggeefkast stond er ook in Arsen. Maar met de nadruk op de verleden tijd stond. Roosje en Patrick van der Hoor stoppen namelijk na 2 jaar met de weggeefkast door een Arsen. Het herhaaldelijk leeghalen van de kast. Ja, zodoende zien ze geen andere oplossing dan stoppen.
1: 2 dagen voordat het gebeurde, had ik hem helemaal vol gemaakt. Hij stond echt goed vol. Ze hebben hem nu in totaal is er 4 of 5 keer ja, helemaal leeg gehold. En nu wordt het eigenlijk heel erg gortig. Want ze hebben nu op 2 weken tijd hebben ze hem nu dus al 2 keer compleet. Of ja, 4 keer compleet leeg gehold. En nu, ja, wat nu nog erin stuit, dat is nog over.
2: Want is er wat aan te doen?
1: Eigenlijk niet. Dan zal ze al met een afsluitbare kast moeten gaan werken. Of ja, dat heb ik niet. Merendeel van de mensen, de schaamte is ontiegelijk groot. Ze komen aan schemering, net duister, net niet. En ja, als ik hem dan op slaap moet maken, dan vallen die mensen ook weer boete de boot. Dus het gaat eigenlijk een beetje om de kwestie om het goede vertrouwen. En dat wordt nog weer heel erg gebroken op dit moment. Ja, dit is niet, niet bol te werken.
0: Nee.

0: Ja, begrippelijk. Hij is wel te goed. Trouwens, hoe je mogen verwachten, maar dat vertrouwen wordt toch herhaaldelijk geschonden. Oh. Ja, zint zeg. Dat is toch zo'n nobel concept, hoor. Nou, het is af met de weggeefkast, hoor, Arsen dus.
1: Het is zomer.
2: L1.
0: Wat betreft de muziek duiken we even terug naar 1996. De Algerijnse artiest Khaled kwam toen op de poppen met Aisha. En ging outlandish mee aan de gang.
3: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: Ondertussen, richting 5 uur op de maandagnamiddag, is er hier sprake van een zogeheten padstelling. Een impasse kunnen we het ook wel noemen. Alle drie de platen wat betreft het grensgevalletje hebben kunnen rekenen op precies evenveel stemmen. Dus is op dit moment het cliché toch wel, kan wel werkelijkheid worden. Uw stem kan de doorslaggevende factor hebben.
1: Dat zal je wel zien.
0: Oh, ja, zeker wel. Het grensgevalletje.

0: invalletje.
1: Ja, het is echt een dilemma vandaag.
2: Hier weer eens met René. Gewoon dit keer. Toch weer voor het Duitse leedje. De groeten aan het Iwa.
1: Maar zie je, René, ja, het Duits kan de vuurkeur wel wegdragen van René.
3: Goedemiddag, Wielnakken. Hoi, hoi.
1: Ja, dit is Tanjan. Dank voor de inzending. Ria stuurt nog door. Ja, doe ik maar zo een beetje nog genieten van Bospop. Nou ja, dus zoals net gezegd, uw inzending kan toch echt het verschil maken. Hier is de ABC. Ja.

0: Lent is zonger tussendoor. De spreekwoordelijke kogel is door de kerk ingevlogen. Dan merk je altijd wel een beetje dat de spanning toeneemt. Ja, dat chauvinisme dan ook wel toeneemt. Zodoende geen Duitse kandidatuur in de vorm van Lucy Electric. Geen Clouseau, maar wel het... De man genaamd Wiel Nakken met...
1: Humulke.
0: Ja, zeker weten. Heel wat stemmen kwam er binnen. En zegt, ja, kom op. Limburgstalig natuurlijk. Wiel Nakken voor de win. Stuurt ongehanger Tom nog door. Ja, dan moeten we natuurlijk wel heel stil even zien. Dat we dan Wiel ook met zijn klokkenspel bezig huren.
2: It means...

0: voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel.
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De arbeidsinspectie heeft op 5 plekken in Limburg het werk stilgelegd op plekken waar asbest op een onveilige manier werd verwijderd. Het Openbaar Ministerie eist geen straf tegen een man die op 18-jarige leeftijd seks had met een meisje van 13. En een dronken automobilist moet zijn auto inleveren nadat hij bij de politie van Venray tegen de lamp liep. Zijn rijbewijs is ingevorderd.
9: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag.
11: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
3: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
12: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
3: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
13: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
14: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
13: Dress up and sing along like nobody's watching.
14: Get your tickets at thedoolhof.nl.
15: Liefde voor Limburg.
9: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Voorbij een tijdstip van 5 uur hier net met John Bon Jovi, Living on a Prayer. Misschien ben je net klaar met de werkdag en ben je net thuis aangekomen. Even een lekkere duik genomen in je pierenbadje van 20 centimeter hoog. Maken wij ondertussen ook even een duik, maar dan in de historie achter deze datum.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L1, de Polygonese.
0: Kan ik alles ferme bulten trouwens en een dikke wenkbrauw opleveren. Een duik nemen in je 20 centimeter hoge pierenbadje is niet aan te raden, denk ik. De historie achter de datum van deze 13e juli. Te beginnen met historie uit de Limburgse mijnen. 13 juli 1928 moeten we heel ver voor terug. Bij een mijngasontploffing in de staatsmijn Hendrik vallen 13 doden. Het zou helaas niet de laatste mijnramp zijn. In 1947 komen er ook verschillende mijnwerkers om het leven bij een ondergrondse brand.
3: De mijnstreek rouwt. Rouwt om zijn 14 mijnwerkers die tijdens hun dagelijkse, moeilijke, maar o zo belangrijke arbeid wreed uit het leven werden weggerukt. Reddingsbrigades dalen af in de mijn om te trachten de stoffelijke resten te bergen. Collega's, zo uit hun werk, vertoeven enkele ogenblikken in de rouwkapel die op het terrein van de mijn is ingericht.
0: Dan ook sporthistorie. Ja, de Tour de France is nu natuurlijk ook weer bezig. Op 13 juli 1967 was dat ook het geval. Toen een stuk minder positief nieuws vanuit die Tour de France. Op die dag bezweek namelijk de Britse wielrenner Tom Simpson. De gevolgen van de hitte en ook doping. Het gebeurde allemaal op de flanken van de Mont Ventoux. Technisch ploegassistent Harry Hall zag hoe de renner van zijn fiets komt en naast de weg plaatsneemt en uiteindelijk overlijdt.
4: And I got to him and he was just lying on the road and we had a bit of difficulty getting him off the bike, as you know his hands were locked on and I eventually got him out of his clips and we got him off and took him to the side of the road where he was in a bad way and
0: ja, lag uiteindelijk naast de weg. Ze wisten niet wat dat ze moesten doen. Uiteindelijk werd er nog mond-op-mond beademing gegeven voordat de dokter arriveerde. Dat mocht helaas allemaal niet baten. Dan, een positieve inslag. 13 juli 1985, wereldwijde popspectakel Live Aid. Allemaal bedoeld om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Dat werd toen gehouden in Londen en Philadelphia. En een van de bekendste momenten, denk ik toch wel, op dat evenement. The one and only Freddie Mercury, die even een mini-zanglesje verzorgt voor het publiek.

0: Tero. Tero. All right.
1: Duizenden mensen in een heel gigantisch stadion vol destijds. En trouwens, deze maandag 13 juli is het trouwens ook precies 5 jaar geleden dat de eerste beken en rivieren buiten hun oevers treden in Limburg. De ramp duurde een week en liet een spoor van vernieling achter.
2: Toen we hier aankwamen, ja, stond inderdaad tot de helft onder water. De
3: politie roept ook iedereen op om naar binnen te gaan, om dus niet buiten te blijven. Want als die stroom eraan komt, als die dijk doorbreekt, ja, dan kan het natuurlijk heel snel gaan.
4: Je komt gewoon, wat ik zeg, van de een naar de andere kant niet zonder boot of zwemmend.
5: Dit komt toch wel in de buurt van oorlogsgebied?
6: We willen eigenlijk iedereen bedanken die ons geholpen heeft. Maar het heeft niet mogen baten, want het water loopt gewoon stromend onder de dingen door.
1: Ja, toch lastig voor te stellen vandaag de dag, hè? Deze 13 juli hebben we vooral te kampen met droogte destijds met een ontzettende overdosis water. Tot slot de muzikale afsluiting. Muziekhistorie 13 juli 2002. Fatboy Slim geeft een gratis concert in Brighton in het Verenigd Koninkrijk. Organisatie verwacht dat er ongeveer 60.000 mensen zullen komen. Worden er iets meer? 250.000 mensen komen naar Brighton. Complete chaos is het resultaat. Maar het klonk wel goed daar.

0: en ik. Zoet.
1: Op weg naar een zwoele zomeravond wederom, denk ik.
2: Het is zomer.
1: Samen met Beyoncé, Texas Hold'em hier net bij L1 vandaag. Ja, over die zomer gesproken, de meeste eindexamenleerlingen die hebben de boeken allemaal al ritueel verbrand waarschijnlijk. Zijn aan het genieten van een welverdiende zomervakantie. Behalve één. De 18-jarige Jorren Spons uit Maastricht. Over hem gaat het hier zo meteen. Want hij heeft een, uitzonderlijk bijbaantje. Of dat het een bijbaantje mag heten, dat vraag ik me trouwens af. Hij is namelijk druk bezig om naar zijn debuut als operadirigent toe te werken. Nou, zometeen hoor je hoe dat precies allemaal klinkt.
3: It's so lovely when it's sunny.

Normaal altijd in de koffie, maar nu hier op Radio Milk and Sugar, Let the Sunshine. Ook een tussenkoers wat betreft de muziek. Even over een hele andere boek, even wat opera.

0: is toch wel altijd indrukwekkend, zo'n stembiljet. Dit was dan een fragmentje van de zomeropera in Aldenbiezenvuurig, joh. In Beelzen in België is dat.
1: Allee, vandaag.
0: Nog hier het even over een andere opera en een uitzonderlijke opera-dirigent. Ja, Joren Spons, kun je het bestreken, is 18 jaar. Iets in eindexamen net achter de rug. Maar prins heerlijk op een luchtbedje in het zwembad dobberen, dat doet volgens mij echt inderdaad. Nee, want binnenkort maakt je debuut als opera-dirigent. Dat betekent heel veel repeteren.
2: De auditie heb ik eigenlijk aangepakt met een idee van, ja, wie weet, nee heb je, ja kun je krijgen, zeg maar. Het is natuurlijk een kans dat niet veel dirigenten op deze leeftijd krijgen. Dus dit is voor mij, ja, sneller leren en sneller ontwikkelen dan dit kind eigenlijk bijna niet.
3: Ik word er wel een beetje zenuwachtig van weer.
2: Als je groot genoeg voorbereid bent, dan viel het eigenlijk wel met. En ik moet zeggen dat het, als ik neven Enrico zit, zeg maar, en er kijkt nog iemand met, dan ben ik zenuwachtiger dan bijvoorbeeld de dagen dat ik alleen ben. En ik weet van, ik moet nu toch, zeg maar, alles doen. En dan is het heel ontspannen en gewoon lekker werken.
0: Staat er het cupje wel een beetje, ik heb er een beetje cool, een beetje hoor, dan ik heb ze allemaal gehoord. Er is sprake van talent, denk ik, bij dit heerschap. Zo meteen trouwens het laatste Limburgse nieuws. Maar hier is Sommelieu.

0: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
1: 25 en 26 juli. Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
0: ihf-festival.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Half 6 geweest, dat betekent ruimbaan voor het laatste Limburgs nieuws. Hoor je van Art Rubers.
13: Goedemiddag. De arbeidsinspectie heeft op 5 plekken in Limburg het opruimwerk van asbest stilgelegd. Bij die werkzaamheden was er gevaar voor de werknemers. Niet alleen was er sprake van blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels, ook was er valgevaar voor de asbestopruimers. De inspecties waren al in juni, maar zijn nu pas bekendgemaakt. In totaal werden er 16 werkplekken gecontroleerd. In 11 gevallen was er iets mis. De inspectiedienst zegt niet op welke plekken het werk werd stilgelegd. Het Openbaar Ministerie eist geen straf tegen een destijds 18-jarige man die seks had met een meisje van 13. Pas een dag na de vrijpartij op een feestje in mei vorig jaar kwam de man erachter dat het meisje pas 13 was. Hij schrok en stapte zelf naar de politie. Omdat ook de vriendin van het meisje zegt dat ze vrijwillig met de man naar bed ging, eist het OM geen straf voor de seks met de minderjarige. Verslaggever Frank Monen legt uit.
14: Seks met een 13-jarige is voor iemand die meerderjarig is strafbaar. Maar in sommige gevallen is dat niet zo. Het is een soort grijs gebied, zo zegt het Openbaar Ministerie. En daarom, gezien de omstandigheden in deze zaak, verdient deze jongen geen straf.
13: De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Rond Vaals wordt nog altijd druk gezocht naar een vermiste man uit Maarsen. Hij vertrok een week geleden voor een wandeling in Zuid-Limburg, maar is sindsdien spoorloos. Zijn auto is ondertussen teruggevonden in Kerkrade. Dit weekend is er in de regio gezocht door het veteranen Search Team en mensen van Search and Rescue Nederland. De politie noemde het een urgente vermissing omdat de man gezondheidsproblemen heeft. En de politie van Venray heeft een man aan de kant gezet die maar liefst 5 keer meer alcohol had gedronken dan toegestaan. De man reed bovendien zonder geldig rijbewijs. Dat was namelijk al eerder geschorst omdat de man al vaker was betrapt op autorijden onder invloed. Het rijbewijs van de man is nu helemaal ingevorderd en ook de auto is in beslag genomen. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag met wat bewolking en een temperatuur van 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw tropisch heet met 33 graden.
12: Arthur, dankjewel. Zometeen wordt het hier best wel spannend, durf ik wel weer te zeggen. Want de laatste WMC-tickets deze week hier liggen klaar. Op de studiotafel zijn we te winnen bij de nieuwsquiz zometeen. En die gaat dan over het bepalende moment bij het OLS afgelopen weekend.

0: Gray, hier ben ik naar de morgenovens. We hebben dan toch even teruggriepen naar afgelopen weekend. De zotterlijke middag om precies te zien.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Sint Hubertus Ubachsberg mocht Dunham mee in de hoes nemen. Ik zit te denken, zoals daar vanavond nog met de bandboete hangen in de kroeg. Ja, dikke kans. Dat werd toch wel een paar dagen vierst tegen vier nemen gaan. Hè. Of ze zijn al druk bezig met de organisatie voor editie 2027. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval zullen ze vandaag een beetje kopie hebben gehad van het vierstellen. In ieder geval gisteren en eergisteren op plaatsvond. Wat betreft de vroeg zien we niet op zoek naar de absolute winnaar met de schutterij die dan net neven het welbekende potje piste. De groep die dan net op het laatste winst aan de naast voorbij zo gewoon. Ja, dat is allemaal zuur natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk de plek hoe dat je niet wilt eindigen. Dan liever tientje of hongerste weer dan dat je tweetje weer. Toen die club misje klonk het als volgt op Radio Zotterig.
2: Ik ben benieuwd. Nee. Dat geeft ze me niet zeggen. Sorry, beste mensen. Het is een mes. Oh, jongens. Ik werd gelukkig door collega's gewaarschuwd dat het een mes gaat bij Noël Schoten bij schutterij nummer 106.
0: Ja, daar heb ik expres natuurlijk even niet de naam van de schutterij en ook niet de dorpsnaam erbij vermeld. Schutterij nummer 106, welke schutterij was dat? Welke schutterij bleef dus samen met Sint Hubertus Ubachsberg als laatste over, de nummer 2 dus. En van de laatste tickets voor het WMC zin te winnen als hij de juiste naam van de schutterij of het dorp kan ik aan mijn leven als hij dat doorgeeft.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: moet ik eerlijk bekennen, ik was er niet erg bekend mee, want ik zit ook niet zo in de slagerprogramma's. Maar dit is een instituut op de Duitse televisie, heb ik me laten vertellen.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Het Duitse muziekprogramma Immer wieder Sonntag, die deed net al een uurtje. En er was een Limburgse dame gisteren te zien in dat programma, de Geleense Nomi Teunissen. Ze heet zichzelf als artiestennaam Nomi Stern genoemd. En dat was wel een heel beleving voor haar om bij het programma te gast te zien. En dat was ook meteen de reden dat collega Henk Hover er even opzocht vandaag.
2: Ik mag meer dan leven.
3: En om eens thuis, hè? Wie woorden hebben, wat vullen ze door?
2: Ja, van alles door mijn geer. Heel veel spanning, geluk. En van, ik wil dit keer en ik wil me gewoon weer goed laten zien. En ik ben vooral heel erg gelukkig. Altijd stiekem gedroomd om daar te mogen zingen. En ik heb me aangemeld. En toen belden ze me op 1 april dat ik erbij zou. Ik geloofde het eigenlijk helemaal niet. En toen is eigenlijk alles begonnen. Toen moest ik een voorstelfilmpje maken. Dat

0: Ze ook op tv laten zien, dus toen is eigenlijk alles begonnen. Het zit nu nog een beetje tussen de trots en toch een klein beetje teleurstelling in, want ja, gisteren was het zo tof. En ja, het publiek wat daar in de arena zo, het waren allemaal van mij aan het juichen. En ik denk, ja, misschien lukt het mij. Alleen, ja, Zwitserland is zo'n groot land, ook met de stummers. En ja, ze zeiden zelf ook door van, ja, het lijkt niet aan dicht, maar gewoon ook aan het factor eromheen. Dus ik heb net kwartje veel net de andere kant op. Dus daar nog een beetje teleurstelling. Maar ja, ik kan wel met trots terugkijken op een heel chique avontuur. En ja, wij weten wat het misschien ja, verder gaat brengen.
1: En geeft de deuren voor de geopend?
0: Ik hoop het. Wellicht wel misschien andere deuren voor mij open gewoon.
2: Ah, dat denk ik toch wel, hè? Dit de mensen die door hebben gestangen. Dit was dus de glens. Nomi Teunissen, beter bekend door in bij de Duitse buren als Nomi Stern.

0: aantal geelzaken kun je opnoemen. Nou, Jacques Poels voor al een heleboel, hè. Versgebakken frietje, kanarie Pietje, de doeier van een eigen neel, koren, mais op het land, haan op het toren. Nou, neem het maar op.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Hartstikke geel, Roanesse net richting de Mondje Genoventje, dat we nog altijd hopen op een goed antwoord op onze quizvraag. Het gaat over ja, de nummer 2 van het OLS. Het zilver, als dat uitgereikt zou weer op dat evenement afgelopen weekend. Het is misschien wel de meest ja, verdrietige plek dat je net neven het, of net achter het welbekende net vis. Wie was de schutterij, of welke schutterij bleef samen met Ubachsberg over afgelopen weekend?
2: Goedemiddag. Dat was de schutterij uit het Belgische Beek.
0: Kitty, dankjewel voor de inzending. Toch moddig Edith Piaf even aanzwengelen, ben ik bang.
3: No.

0: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op 5 plekken in Limburg heeft de arbeidsinspectie het werk stilgelegd omdat daar asbest op een onveilige manier werd opgeruimd. Het Openbaar Ministerie eist geen straf tegen de man die op 18-jarige leeftijd seks had met een meisje van 13. En een dronken automobilist moet zijn auto inleveren nadat hij bij de politie van Venray tegen de lamp liep. Zijn rijbewijs is ingenomen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. De Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden.
13: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Banningen.
14: 25 en 26 juli.
15: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
13: ihf-festival.nl.
16: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: de Zeeuwse Riviera wordt ook wel genoemd. En ik denk dat bluffe gekke Arnoud wel een aandeel hebben gehad om die toeristische cijfers van zoute landen een beetje op te krikken.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ondertussen terug naar eigen provincie, want er is heel wat te doen, neem ik aan, nog altijd in Ubaksberg. Daar zijn ze inmiddels weer een beetje bijgekomen na de winst van het OLS. Vanmorgen was de voorzitter van de schietcommissie Roy Schuren absoluut nog helemaal in de wolken.
2: Dat is in een film, jongens. Dat kan je schade zit te stellen. En vooral wie de laatste ploeg eigenlijk zo drie gemist had. Toen kwam de hele caravan alleen in de oost toe.
0: Ja.
2: En die houden het zelf in de gaten. Maar ja, waarin die alle niet om aangegaan. Ja, dan weten ze het gewoon. En ja, dat geeft ons wat van kan. Dat geeft onder de buik staan. Dan weten ze gewoon, die drie die komen de honger. Dat kent ze niet. Dat kent ze niet. Dat is de wereldkampioen voetbal. Dat is gewoon.
0: Het sprookje van Ubaksberg. En het Maanplein in Heerlen. Op het begin is het Maankwartier. Besteed 10 jaar. Dat wordt gevierd door het hart van het kwartier. Door Jan ging mij vieren. Sprookbewoner Lonnie Klamerek.
3: Nou, wij wonen hier nu 4 jaar. En iedere ochtend denk ik, wanneer moet ik uitchecken? Het is een geweldige plek om te wonen. Er is volgens mij geen mooiere plek in Heerlen.
4: En zeker op zo'n prachtige dag als vandaag, waan je je gewoon in het buitenland.
3: Absoluut. Ja, niet alleen vandaag. Het is eigenlijk elke dag een feest.
0: Ja, beruchte historie natuurlijk, het Maandkwartier. Maar Lonnie heeft het dus absoluut nog een zin om door te wonen. En zojuist is trouwens de televisieuitzending begonnen over de overstroming. Vandaag op de kop af. 5 jaar geleden begon het allemaal op. Presentatrice Fabienne Nijsten.
5: We hebben natuurlijk het iconische beelden die we weer allemaal laten zien. Die kennen jullie zich denk ik nog wel voor de Gijsholen. Wie het er 5 jaar geleden hier uitzag in hele grote delen van Limburg. En we gaan dus kijken, ja, wat is er sindsdien eigenlijk allemaal gebeurd?
0: Dat is toch de voornaamste vraag die boven de markt hangt natuurlijk.
1: Benieuwd?

0: de culinaire specialiteiten van de chef-kok, zou ik binnen willen zeggen, in dat witte pak. En hij eet het, hij kookt het volgens mij niet, Chantana.
1: L1 vandaag.
0: De OLS-finalist die het net niet haalt. Dus hoe kunnen we wel nu bedingen? En daar zien we dan meteen ook vandaag nog op zoek. De druiven waren zuur waarschijnlijk voor de schutterij die dan net mis. Hoe door Sint Hubertus. Hoe doe Baksberg er met de winst van doorkost gewoon afgelopen zaterdag speelde
2: het
0: allemaal.
2: Hey, is het mis? Gij het OLS nog. U Baksberg, Judith, het is aan dicht.
3: Het station van kan beslissen. En hier werd gejuicht. En dat betekent dat voor het OLS 2027 in U Baksberg hebben. Het zestal griep zich ongerein vast. Oh, hier begint al in het te huilen en dan zegt even niet. Ik kon hier eventjes wie de andere vief van. Proficiat allemaal! Eerste ronde.
4: Oh, fantastisch! Geweldig! Niet te bevatten! Oh,
0: ja, het is toch een aparte situatie. Hè? De tranen van vreugde aan de ene kant en de tranen van toch sportief verdriet en teleurstelling aan de andere kant. En de split second zie je de absolute winnaar in de nummer 2 positie. Vult je waarschijnlijk een beetje als de slechts mogelijke plaats om te eindigen. Welke schutterij bleef nou samen met Sint Hubertus uit Ubaksberg als laatste over? Weet je de naam van de schutterij of de naam van het dorp of stad of gemeente? Daar kunnen we wel mee leven. Wat betreft die tweede plek, dan kon je een aanmerking voor de WMC-tickets die hier nog allemaal klaar liggen. Op een studiotoffel. Dan kun je erbij zien bij een van die prestigieuze show- en marswedstrijden in Kerkrade.

0: Carlos Santana natuurlijk met Hold On. Hey, waren we dus op zoek naar de nummer 2, de zilveren medaille die niet werd uitgereikt op het OLS, maar mocht het wel het geval zijn, Wim en hem dan haar je gekregen. Ik zit even te kieken waar je net nog even in de uitzending. De vuurzitter, zegt het goed, de vuurzitter van de schietcommissie was dat, Roy Soeren van de winnende schutterij. Uit de Ubachsberg natuurlijk, vandaag nog helemaal in zijn nopjes.
1: Maar al wie de laatste ploeg eigenlijk schutterij gemist zou. Toen kwam de hele caravan alleen in de oost toe.
0: Ja.
1: En die houden het zelf erin in de gaten. Dan merken we die alle die komen aangerennen. Ja, dan weten ze het gewoon. En ja, dat geeft ons wat kan. Dan geeft onder de buk staan. Dan weten ze gewoon die drie die komen de honger. Dan kent ze de juffie stellen dat ze wereldkampioen voetballen is geworden.
0: Ja, hij is een beetje wereldkampioen.
2: L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Wereldkampioen OLS, want om je weten werd ze nergens anders op een wereld in OLS gooien. Dus ja, dan moet je ook een wereldkampioen nemen. Tegelijkertijd worden we dus op zoek naar ja, de schutterij die is een beetje, ja, zo de slechtste plek zit. Nee, absoluut niet. Je ziet gewoon Bino de beste zien geweest. Maar de teleurstelling is wel des te groter, denk ik. Ilse, goeienavond.
3: Goeiedag.
0: Hij is tegen aan de radio gekluisterd gezet of heeft ze het online meegekregen? Volgens mij misschien zelf aanwezig bij de OLS?
3: Ik zat aan de radio gekluisterd, want in een drukje hebben we de schutterij en ducht, hè.
0: Ah.
3: Dus ja, ik word wel heel erg benieuwd. Ja. Dus ja.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen, inderdaad. Wie heeft een brugje het zelf persoonlijk ervan afgebracht, zeg maar?
3: Op zich best goed. Dus, maar ja, helaas, niet in de top 3. Dus ja.
0: Maar goed, nog een paar edities te gaan. Dus wat niet is, zal nog komen, denk ik. We worden op zoek naar de ploeg die als vuurlijsten zeg maar overbleef. We kregen al binnen van Kitty.
4: Goedemiddag. Dat was de schotterie uit het Belgische Beek.
0: Nee, die zat er ook nog wel lang in. Maar niet tot op de nummer 2 positie. Wat dacht ik welke schutterij dat het was?
3: De schotterie uit Obicht.
5: Goed! Ja. Dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt, inderdaad. Ja, ik hoop niet dat die schutters het opbicht nou dit beschouwen als extra zout in de wonden strooien. Het is meer als een beetje after therapy, nazorg bedoeld. Want ja, die zullen er toch wel stevig van balen, denk ik. Ben je zelf ook actief in het schutterswezen of alleen supporter voor Brugge?
3: Nee, ik zit niet in het schuttersleven, maar ik heb wel altijd bij de fanfare en duchten gespeeld.
0: Okay.
3: En ik speel zelf nog duel. Maar ik ging vroeger altijd ook, maar mijn ouders altijd aan het WMC, maar die zijn er helaas niet meer. Dus,
0: oh.
3: Ja.
0: Oh, want ja. Ja, nou, dat brengt je ze op de prijs inderdaad. Maar liefst 4 tickets komen die kant op. Ik kan me voorstellen dat dan ook wel een speciaal rentje heet.
3: Ja, precies. Ik ging altijd met alles her en met mijn broertje. Dus is dat heel, heel mooi. Okay. Hele mooie herinnering om terug te halen.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen inderdaad. Maar dat is dan toch ook wel even een speciaal sentiment. Als dat ze dan komend weekend doorstuurt. Het zijn 4 tickets, in broertje hoor ik al. Ik neem aan dat ze wel 2 andere personen bij ze vingen om dicht te vergezellen.
3: Ja, zeker. Dat kan goed.
0: Komen. Ze komen die in de kant op. Hele fijne morgen, hoor. En alvast veel plezier, hoor.
3: Goed, dankjewel.
0: Merci, hoi.

0: half zeven. Het is ook vrij vroeg om op bed te gaan. Maar toch al een zeer muzikaal hoogstaand slaapliedje. Diggy Dex samen met Eva de Roveren. Slaap lekker, fantastisch toch. Zo meteen het laatste Limburgs nieuws. Dat is helaas minder fantastisch toch. Een goede daad die niet op de waardering kan reiken. Die het eigenlijk wel verdient. Een weggeefkast wordt constant leeggehaald. Weer term nou zelf weggehaald. Ja, hoe dat in Limburg is, dat u zo meteen.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app. Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
2: Van horeca tot bouw,
3: van zorg tot logistiek.
2: APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's.
3: En laat je kleding personaliseren.
2: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Je hoort er nu het laatste Limburgse nieuws van Art Rubbers.
11: Goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist geen straf tegen een destijds 18-jarige man die seks had met een meisje van 13. Pas een dag na de vrijpartij op een feestje in mei vorig jaar kwam de man erachter dat het meisje pas 13 was. Hij schrok en stapte zelf naar de politie. Omdat ook de vriendin van het meisje zegt dat ze vrijwillig met de man naar bed ging, eist het OM geen straf voor de seks met de minderjarige. Verslaggever Frank Moonen legt uit.
12: Seks met een 13-jarige is voor iemand die meerderjarig is strafbaar. Maar in sommige gevallen is dat niet zo. Het is een soort grijs gebied, zo zegt het Openbaar Ministerie. En daarom, gezien de omstandigheden in deze zaak, verdient deze jongen geen straf.
11: De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De weggeefkast in Arsen verdwijnt na 2 jaar uit het dorp. De kast met bijvoorbeeld verzorgingsproducten en eten voor mensen met weinig geld is al verschillende keren leeggeplunderd. De afgelopen 2 weken gebeurde dat zelfs 2 keer. Voor echtpaar Van der Horst, dat de weggeefkast beheert, is de maat nu vol. Ze zoeken nu naar een andere manier om hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben. De arbeidsinspectie heeft op 5 plekken in Limburg het opruimwerk van asbest stilgelegd. Bij die werkzaamheden was er gevaar voor de werknemers. Niet alleen was er sprake van blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels, ook was er valgevaar voor de asbestopruimers. De inspecties waren al in juni, maar zijn nu pas bekendgemaakt. In totaal werden er 16 plekken gecontroleerd. Op 11 van die plekken was er iets mis. De inspectiedienst zegt niet op welke plekken het werk is stilgelegd. De politie in Venray heeft een man aan de kant gezet die maar liefst 5 keer meer had gedronken dan toegestaan. De man reed bovendien zonder geldig rijbewijs. Dat was namelijk al eerder geschorst, omdat de man al vaker was betrapt op autorijden met een slok op. Het rijbewijs van de man is nu helemaal ingevorderd en ook de auto is in beslag genomen.
0: Ja, al het advies om veel te drinken tijdens deze warme dagen niet helemaal goed begrepen, geloof ik.
11: En het weer. Vandaag een zonnige dag met wat bewolking en 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw tropisch heet, 33 graden.
0: Arthur, dankjewel.

Wang Chung met The Dance Hall. Deze inderdaad in net bij L1 vandaag. Goed dat we het zo meteen even over de voetballerijen gaan hebben. En dan niet zozeer het WK. Merk je trouwens de kraker tussen Frankrijk en Spanje. Messi tegen Mbappé. Zo stiet dat zo'n beetje te boek. Nee, het gaat over de voorbereiding op het komend seizoen van de Limburgse clubs. Want een van de prestigieuze vacatures bij VVV Venlo is ondertussen ingevuld. Het is een jong heerschap. Een Duits heerschap, Lino Dörr. En van hem huurt je zo meteen wie dat die vacature invult. Maar eerst over andere vacatures.

0: smeren.
1: Oh, fuck.
0: En goed smeren.
1: En op het verkeerde letten.
0: En goed smeren.
1: Smeren maar dat nu.
2: Allemaal opgenomen vanuit de auto.
3: Dit is L1.
2: Moet eindelijk sinds nog helemaal veilig op de plek van bestemming geraakt. Die mannen van de Janssen Baggerband. Ondertussen kieken we even naar de club. Die speelt in het stadion met de langste trap van Europa. Ja, daar ben ik net achter gekomen. Even wat trivia wat betreft VVV Venlo. En ze hebben ook nog een nieuwe technisch directeur. Een jonge vent. Misschien niet de allergrootste naam in de voetballerij. Maar hij wil je VVV nou elan geven. De Duitser Lino Dürrer, daar ging het over. Hij is dus sinds kort verantwoordelijk voor de technische zaken daar in Venlo.
4: We should be a platform here at VVV that players want to go to. Because they know what it stands for. They know what kind of football is played here. The fans would also know what kind of football is played here. It should be attractive. And it should also give everyone an opportunity to actually develop and take a next step. Hopefully we can get back to that a bit more in the next couple of seasons.
5: Fijne collega. Slim. Ik vind hem heel intelligent. Iemand die ook op een andere manier naar voetbal kijkt. Maar vooral ook naar zeg maar de transfermarkt op een bepaalde manier benadert.
4: Focus right now should be on the process. It's too early to come with any concrete sporting goals of what we want to achieve. But we want to be better every season than the one before, that's for sure.
2: Nou ja, het belooft wat dan. Het duurt niet heel lang meer uur voordat die eerste aftrap bij de eerste divisie weer werd genomen. Dat is dan ook en voor de eerste wedstrijd meteen VVV tegen Heracles in eigen huis. Nou, het belooft wat.
3: Het is zomer.

0: Het ADHD Anthem wordt dat wel genoemd, wie daar net doet was. Heel veel chaoten, die herkent zich er wel een beetje in het plaatje Messi van Lola Jong heen net. En het sterretje van L1 Vandaag, de maandageditie. We moeten nog even de natuur induiken. De beschermde bever begint een probleem te weren in ons land. Zorgen voor miljoenen euro's aan schade aan dijken, wegen, noem het maar op. En soms lopen ze zelfs huizen. Zoals dat bijvoorbeeld het huis van Ciara. Ze hebben ongerenroes holen gemaakt. En daar baat je natuurlijk nogal van.
1: Slaaploze nachten wel. En dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
2: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
1: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
0: Ja, leuze ingenieur inderdaad. Maar hoe is dat maar? Dan was er wat minder schaar geweest, denk ik. Het is toch een apart verhaal, want heel anders was het in de jaren 80. Toen was die bever Bina uitgestorven in ons land. In 1989, sterker nog, worden er een paar exemplaren vanuit de Duitse buren losgelaten. In Nederland, in de Biesbos was dat. Er was toen Prins Bernhard ook nog bij.
3: De bevers zijn weg geweest. Hè? We zijn ze kwijtgeraakt in de loop van de laatste eeuw. Helaas, het zijn ontzettend nuttige en ontzettend leuke dieren.
0: Ja, maar of dat sentiment nog steeds speelt, nuttige en leuke dieren, nou, daar is wel een beetje een kentering in gekomen. Sindsdien ging het hard. Zijn er nu zeker 9000 exemplaren in ons land. Dat had je destijds niet verwacht, denk ik.
4: Interessant, leuk. Hè? Maar dat lijkt me haast onmogelijk.
5: Dit is

0: Is that your grandma's coat?
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De arbeidsinspectie heeft op 5 plekken in Limburg het werk stilgelegd op plekken waar asbest op een onveilige manier werd verwijderd. Het Openbaar Ministerie eist geen straf tegen een man die op 18-jarige leeftijd seks had met een meisje van 13. En de weggeefkast in Arsen gaat na 2 jaar weg uit het dorp. De kast is in 2 weken tijd 2 keer leeggeplunderd. Voor de uitbaters is de maat vol.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden.